zoveel gedropt in mijn leven. Heb zoveel geschopt in mijn leven. Heb zoveel kapot met die zondes. Ik voel me rijker als we konden vergeven. Wie gaf ze dagelijks eten? Voordat je met mij was, was jij niemand. Wie heeft je die naam gegeven? Ik weet nog hoe raar ze het ontdeden. Nu vragen ze mij om te kijken. Maar wie heeft de namen gekeken? Ben gemaakt voor die lijf in het donker. Ik voel me vermaakt in de regen. Word ik gepakt, ben ik namen vergeten. Heb je ooit in de ogen van de dader gekeken? Ik ben de hoofdverdachte. Mond is dicht, laat me daar eens spreken. Jij neemt mijn naam in je mond, maar ik ben op leven. Laat het leven. Dus we laten hier leven.

nu loop ik met een korte pijp. Raak je lijn in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

0: Ja, ik kan je wel vertellen, ik heb het al geregeld.
1: Wat?
2: Nee. Oh,
1: serieus?
2: Daniel Nijs op de X-Men. Ja hoor, wat lekker.
1: Wat? Hey, wat droom komt uit, man.
2: Ja, dat snap ik.
3: Kan het nog gekker?
4: Daniel Nijs, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. These are the bangers on Galaxy.

0: world of culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: We in here.
3: Hey.
2: Freestyle.
3: Get
2: on the hallway.
4: Hey. Ik heb mijn money in mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult eenmaal beter wel je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij. Ja, ja, jullie gaan weer in de micro, maar ik doe het wel.
0: We in here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. These are the bangers on Galaxy.
5: Better give me respect, give me respect.
6: Yeah, I'm in my go-yard, you go, girl.
7: What's on my mind? I heard love is blind, true love hard to find.

0: This is Galaxy Radio.
1: Hey, als Esco me belt, ik neem die shit bloedserieus.
2: Rotjoch door je speakers, ey! Ze zeggen die Nederlandse hip-hop shit is dood. Maar die shit wat wij doen, gaat nooit dood. Ben je fucking dom of zo? Fucking cultuurloze, korte spanningsboog ass motherfucker. Met je TikTok hoofd.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Heb jij gemist uit Afro Losse Zon Air?
2: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
3: Ja? Ik kom een beetje overvallen.
2: Zeker.
3: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
2: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kan...
3: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
4: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
1: Afro Losse Zon Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real

0: Drop it out.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: Yeah. In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
12: We are Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
16: Wake up time.
12: Hey, you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
16: That's right, Wednesday, middle of the week, hump day. Hey man, let's get some fantasy in the building right now. But first though, Risk It All is on the way. So yes, good morning. Good morning!
17: This is the number one in hip-hop and R&B.
18: Here we go once again.
19: Two step with me, let me

0: still smile.
1: I love myself.

0: Hey, Danny hier van Flava in je ears. En aanstaande zaterdag heb ik een interview met een Nederlandse artiest die deze wereldwijde hit scoorde. Ja, ken je hem nog? Dit was Kenny Scotty samen met Mr. Mix hier. Scoorde hij deze wereldwijde hit I Can't Handle It. En met Kenny Scotty hebben we een interview bij Flava in Your Ears. En dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
3: We are Galaxy Radio.
4: On FM, DAB, and in the free radio app.
5: This is trendsetter, whatever she do, they right. I like to take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is trendsetter, whatever she do, they right.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf morgen in de bioscoop.
14: We are
15: hey.
14: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
14: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
18: Galaxy in the morning. Richie Styles, Tony Q on the check. And guess what? It's 7 o'clock.
14: And now back to the Galaxy Morning Marathon.
19: Turn it up a notch and get them. The vibe and bass and rhythm.
14: Let's go. Here are Richie Styles and Tony Q.

0: That was that Ronnie Flex came through just now there for you, featuring DJ Dylan. But of course, you know that song Punta Canta. But first though, hold on, I got some Rich Homie Quan on the mix for you. With Flex, yes. But before that though, Dior with the Go Mama.
1: Singer is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Chaos to the max.
3: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
2: Nieuwsbaum in ice.
4: Ik vind gewoon dat het niet netjes is.
5: En ik vind dat het onzin is.
4: Ik vind, je gaat ook niet in joggingspak naar de kerk of zo.
5: Jawel.
4: Ja.
5: Het gaat om dat je naar de kerk gaat. Wat maakt het eruit dat ik aan heb?
4: Michael, ben je het hier echt mee eens?
6: Ja, de kerk zou het wel wat anders aantrekken. Maar als iemand zijn trainingspak wil aantrekken, dan is dat de trainer
3: toch
6: goed recht.
3: Kan het nog gekker?
1: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
7: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelder anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: The biggest bangers.
3: You hear them at your favorite station.
8: Set it up. Set it off. We about to take flight.
9: We about to take flight.
3: All day and all night. Every day.
10: What's up, it's your man Chris Brown.
11: It's Kehlani.
12: It's the biggest boss, Rick Ross.
13: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
14: Bring the real
15: hip hop.
16: Bring the hip hop back.
1: And back.
3: With more bangers on Galaxy Radio.
17: We rep the culture.
18: Wake up
19: every morning like
1: the Galaxy Morning.

0: Check out the music. Hey,
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Onderwerpen zoals snelwegblokkades van Extinction Rebellion, de recente klimaatmars en anti-AZC-demonstraties vormen een belangrijk onderdeel van de komende gesprekken. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op de grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Een van de grootst getroffen groepen zijn BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
10: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
11: We are
13: Turn up.
11: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: That's right, it's Galaxy in the morning time. 8 o'clock is here.
17: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
18: Only positive energy.
17: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
16: Big facts, big facts, big facts. We are Galaxy Radio, baby. Hey, listen up, man. The weekend is on the way. Talking about Cry For Me. But first, man, the beautiful Kalani, who got so many tattoos on that body, though. Folded. Right? It's coming through. Hey, by the way, if you got a tattoo story, if you got something you want to share, hey, hit us up. 085-029-4x2. Share it. I want to know. I still want to know. It's top of that 8 o'clock. Good morning.
19: This is Lil Uzi Vert.
20: This is Babyface Ray.
21: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
22: All the hits on Galaxy.radio.
21: The only station that matters, period.
22: We're doing it for the culture.

0: It's Galaxy in the Morning Time. Richard Styles, Tony Q. Straight down to that 10 o'clock. Let's load them up. Huh? Man, more hits and bangers coming your way. Lumi D with Never Leave You Alone. That's the thing they call That's up in a little bit, okay? But first, man, Kalina John Chavante with Bay May. One of my favorite songs from these guys. Let's get it. It's coming.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
3: We in here!
2: This is what you missed on We In Here.
4: We in here. Hey. Freestyle. Get on the whole way.
5: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult immer weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij. Jullie gaan weer in de mic, maar ik doe het wel.
2: We in here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
6: Sugar.
7: Wat is er gebeurd?
6: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
7: Hij is aannemer, veel stress.
6: De man die door iedereen wordt begeerd.
7: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
6: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
8: Waar de fuck was je?
6: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
9: Wat was je van plan dan?
7: We praten thuis, oké.
6: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
6: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Vanaf morgen in de bioscoop.

0: Play. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Je vindt ze vooral in BMW's uit de 1 en de 3 serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
10: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
10: We are.
12: Hey.
10: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
15: Galaxy in the morning time. Welcome to that 9 o'clock energy. What up with it, boy?
10: It is the beginning of a new day. Full of new chances and experiences. Of course, you start your day with the Galaxy Morning Marathon. And here are Richie and Tony.
15: That's right, Richie and Tony, I want to check in for you. Paul's basic with the ding. Our star is coming through with that

0: Galaxy in the Morning time. Let's load them up. That's right, more hits and bangers coming your way right now, right here on your number one station. By hits and bangers, I'm talking about some Chris Brown with Look At Me Now, huh? But first, man, let's talk to my Caribbean girls. Ronnie Flex is on the way for you. It's loaded!
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Gemist uit Afro Losjes On Air.
3: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
4: Ja? Ik voel me een beetje overvallen.
3: Zeker.
4: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
3: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
4: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
5: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
2: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
6: The Real African Vibe.
7: Sugar.
8: Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
8: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf morgen in de bioscoop.
1: We are Galaxy Radio.
6: Where the biggest stars come to play.
10: I want to take one, I want to take one, I want to take one, I want to take one, I want to take one.

0: slow down.
1: And that's a wrap.
2: Yeah, that's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update.
3: Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw en de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. De auto paste nog wel door de krappe doorgang, maar de caravan bleef steken in de ijzeren constructie. Het voorval leidde tot veel irritatie bij overige weggebruikers. Uiteindelijk kon de caravan worden losgekoppeld en op eigen kracht met een elektrisch hulpsysteem achteruit de brug worden afgemanoeuvreerd. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: Let's go!
5: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
6: Cause I said so.
7: This is Galaxy Radio.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Tina, dit was niet jouw schuld.
9: Vanaf morgen in de bioscoop.
11: We are.
12: Hey.
11: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
15: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
16: Goedemorgen. Het is woensdag vandaag en ik vraag me af, hoe vaak zet jij je wekker? Althans, hoeveel wekkers zet je in de ochtend? Ben jij zo iemand die gewoon één wekker zet en eruit gaat? Of iemand die misschien wel 10 keer moet snoezen? Ik hoor het graag van je. Is nog Girls Wanna Have Fun? Nou, Panna, John Afreza bij Galaxy Radio.
15: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Girls Wanna Have Fun, Frenna bij Galaxy Radio. Ja, het is woensdag, het was vroeg vanmorgen, althans voor mij wel. Ik dacht, ik ga lekker sporten in de ochtend en daarna naar de studio toe. En ja, omdat ik er zo vroeg uit moest, dacht ik, nou, ik zet sowieso natuurlijk een wekker, dat doe ik altijd. Maar ik had deze keer 5 wekkers gezet en pas bij nummer 5 ging ik er echt uit. En ik vraag me af, is het wel zo goed voor je, het snoezen? Hoor je zo meteen. Eerst nog, Mama Said, Knock You Out, LL Cool J.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

En iedere keer druk ik weer op snooze en blijf ik weer liggen. En ik vroeg me dus af, is het wel zo goed voor je? Is snoezen wel zo goed voor je? Nou, blijkbaar niet echt. Want iedere keer dat je weer opnieuw in slaap valt, wordt jouw slaap, zeg maar, onderbroken. Jouw slaapcyclus. En vervolgens word je dus weer opnieuw wakker. En daardoor word je dus eigenlijk steeds suffer wakker. En ik moet zeggen, ja, dat klopt ook. Ik ben ook niet per se op mijn fiets vandaag. En ik doe het dus regelmatig. Mijn wekker gaat, snoes drukken. En daarna word ik gewoon eigenlijk nog vermoeider wakker dan eerst. Dus misschien moet ik toch maar gaan proberen om gewoon meteen op te staan. Alleen, ook daar zijn manieren voor. Bijvoorbeeld je telefoon of je wekker aan de andere kant van je kamer zetten. Heb ik wel eens gedaan. Wat ik dan doe, is dan loop ik naar die wekker toe. Ik druk erop en ik ga vervolgens weer gewoon terug in bed liggen. Ik weet nu al, morgenochtend gaat die wekker weer. En dan gaat er waarschijnlijk hetzelfde gebeuren. 5 keer snoezen. Nou ja, misschien een soort standaardprocedure voor mij. Die hoor je trouwens zometeen. Lil Kleine ga je horen. En Nina Sky komt eraan. Indie Throwback uit 2004. Move Your Body. En straks nog een andere throwback. Maar die hou ik nog even voor me. Hoor je zometeen.

0: heerlijk. Vooral die beat, hè. Heerlijk. Straks dus jouw favoriete working track die we gaan draaien voor jou. Jij mag hem doorsturen straks. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe dat precies wel moet. Er is nog een all-time classic uit 2005. Ja, oprecht. Sean Paul, Temperature, na Cinderella. Mac Miller, Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: jij daar? Maak je klaar, want Vidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelder Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: It's the king. Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
2: This is Yamaimi.
3: What's up, y'all? It's your boy Zeddy Will.
4: We're Galaxy Radio.
1: You need to play this at high value all through the city.
5: Wherever you go.
6: Bring the real
7: hip hop
6: back.
8: Bring the hip hop back.
4: And back.
5: With more bangers on Galaxy Radio.
8: We rep the culture.
7: Hey,
8: oh. Hip hop.
7: I hope you know what's on.
8: Hello.
9: We are Galaxy.
10: Sorry.
11: No.

Temperature bij Galaxy Radio, Jean-Paul 2005. Mocht het nou jouw favoriete track zijn, wat van meerdere mensen zo is, dan heb je geluk gehad, heb je hem al gehoord. Zo niet, zou ik zeggen, stuur door die favoriete track voor jou. Ik hoor het graag van je.

0: Big X The Plug uit Dallas, Texas, die de afgelopen jaren steeds groter is geworden. Hij staat bekend om zijn diepe stem en die herkenbare Southern hip-hop stijl. Big X The Plug brak door met tracks als Texas en Whip It. Een van de meest opvallende nieuwe namen uit de Amerikaanse rap scene. Hier bij Galaxy Radio. Zometeen hoor je jouw favoriete working track die je mag doorsturen via 085-029-4x2. Je mag bellen, als je dat misschien niet wil. Heel gewoon WhatsApp'en. Helemaal goed.
1: This is Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow
4: us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
1: us on Instagram. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 11. AM.
6: Dit is de Galaxy News Update. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond het Kempton Park gevonden. Vaak waren ze naakt of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar in verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt er aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: We are...
9: Hey.
7: Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
11: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
12: Ik ben er nog voor jou het komende uur van 11 tot 12. Hoor je Wes op Galaxy Radio. Het laatste uur van jouw ochtend. En het tweede deel van Wes op Galaxy. Zometeen jouw favoriete working track. Eerst nog Dan Tolliver komt eraan. Body. En deze is heerlijk, hè? Even terugblikken naar het weekend. After Party, Kleine John.
11: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
12: Je hoort zometeen dus jouw

0: Buddy, Daan Tulliver bij Galaxy Radio. Het is tijd voor jouw favoriete working track. Die je mag doorsturen en dat deed je. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Kijk, je mag van alles doorsturen. Je mag nieuwe tracks doorsturen. Tracks uit de jaren 80, de jaren 90, de Zero's. Het maakt allemaal niet uit. Het zijn meestal wel throwbacks die worden doorgestuurd. En daar ben ik heel blij mee, want ik hou van die throwbacks. Zeker die Zero's throwback, want ja, de Zero's was een beetje mijn jeugd. En zeker, ja, misschien ook wel die van jou. En deze werd doorgestuurd uit 2004. Een track die heet Back That Thing Up. En die gaan we voor jou draaien hier bij Galaxy Radio. Jouw favoriete working track. Juvenile komt eraan.
1: Galaxy Radio. Listen, everywhere I go. Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: Joe, KM, de Baddy Anthem hier bij Galaxy Radio op de woensdag halverwege jouw week. We breken de week lekker door midden met een hele hoop tracks hier bij Galaxy Radio. Straks een lunchbreak mix nog, maar eerst nog een track die gaat over een victory lap. Een track die gaat over zelfverzekerd zijn, succes vieren en je weinig aantrekken van mensen die tegen jou zijn. Je hoort zometeen welke dat is en waar die precies over gaat. Eerst nog Reunion Slum Village na KM. Blijf rustig.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Reunion, Sloan Village, een track uit de throwbacks. En zometeen nog een track die gaat over zelfverzekerd zijn. En het gaat over een victory lap. Ja, deze artiest had in 2 jaar geleden, 2024, had hij echt een victory lap. Hij ging daar super lekker. Nog steeds trouwens hoor, maar toen was echt zijn piek. Waar hij meerdere hits had. Maar onder dus ook deze, je gaat hem zo meteen horen, TV Off. Waar het vooral gaat over de beef met Drake. Kendrick Lamar is nog hoog, Troby. This is... Break it, get down. Yeah. Break it down. Hip-hop. Yeah. Galaxy.

0: te herkennen aan die kreet in het begin. Mustard, Kendrick Lamar, hoorde je TV Off, waarin hij niet per se over de beef met Drake praat, maar wel over zijn overwinning die hij voelde na de beef met Drake. Kendrick Lamar dus, TV Off. Het is tijd voor de lunchbreak mix. Zometeen om 12 uur is Sidney Kwekker voor jou om jouw lunchpauze iets meer energie te geven. Dus pak alvast die boterham uit je tas en ga er lekker voor zitten, zou ik zeggen. Pak even die rust, want je moet nog even de rest van de dag en nog een paar dagen. Ik ben er morgen weer. Tot morgen, van 10 tot 12.
1: And what up, though? This is Big Sean.
2: What's up, it's Summer Walker.
3: What up, it's Nelly Chopper.
4: And we are Galaxy Radio.
5: Pulling up with my friends.
6: We are Galaxy.
7: Galaxy. Come on.
8: Hey, what's up? This is SZA.
9: It's your boy Lil Durk.
10: It's me, your boy Diddy.
6: Galaxy.
11: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. De Nederlandse benzineprijzen zijn vandaag gestegen naar het hoogste niveau ooit. Voor ons consumentenplatform United Consumers ligt de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen nu net boven het vorige record van de week geleden. Ondertussen laten de internationale olieprijzen wel een lichte daling zien op de markten. Het blijft echter onduidelijk wanneer de beschadigde Saoedische pijpleiding weer volledig in gebruik genomen kan worden. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Ze trouwden in 1985 en kregen 3 kinderen. Het paar woonde jarenlang in Spanje. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts zijn er perioden met zon en in het zuidoosten valt hooguit nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit tussen 16 en 18 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf morgen in de bioscoop.
10: We are...
16: Hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
10: Dropping another hour packed with music.
18: This what we sound like, baby.
10: Let's go.
19: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
20: Galaxy.
19: Yo, what up, it's your boy Young Zizzle from the bottom of the map.
20: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
10: Hey, the city clocked in.
21: Yeah, DJ.
10: Let's go.
21: Let's go.
10: DJ Sidney Gregor is serving you the biggest hip-hop, Afro, and dance hall bangers.
21: DJ,
10: this is the Galaxy Lunch Break Mix.
22: Take over stars right now.
21: Right now.
10: Every weekday from 12 till 1.
23: Only here on Galaxy Radio.

Backseat. Back to the hip hop.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. De Europese Commissie wil dat kinderen onder de 13 jaar geen sociale media meer kunnen gebruiken. Tieners van 13 tot 15 jaar zouden alleen met toestemming van hun ouders toegang moeten krijgen en maximaal een uur per dag. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. En de politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Camden Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
13: We are
14: hey.
13: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: 1, 2, 1, 2.
18: Back up at it.
19: Okay, I think I'm ready.
13: Let's drop more hip hop bangers.
18: Okay.
13: Here on Galaxy Radio.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
2: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
3: Kom maar binnen, jongens.
2: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
1: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: Galaxy Radio.
5: The streets is ours. In your car, on the app.
6: Tapping and vibe out.
5: Anywhere you go.
0: Listen anywhere on our free radio app.
7: Drop the music.
8: Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
9: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
9: Where the biggest stars come to play.
10: This is a journey.
0: Hey.
10: Into

0: out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 2 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In Asten, ten oosten van Eindhoven, zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat in een bedrijfshal een bijtende en giftige stof is aangetroffen. Het gaat om een straal van 200 meter rond een metaalbedrijf. Omwonenden zijn via een NL-alert opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een gespecialiseerd team doet onderzoek ter plaatse. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
13: Als aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
13: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
13: We praten thuis, oké. Okay.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gebaasd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf morgen in de bioscoop.
18: We are
19: hey.
18: Turn up. Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
18: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
18: Let's go.
21: We back.
22: Rolling 10 joints in a row.
23: Do it.
24: Back inside that hip hop and R&B.
25: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
26: Light them up.

Sex.

0: gemist uit de Carjay en DNA show.
1: Ja. Ja, ik ben hier. Ja. Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
2: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De Leidse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: We are...
11: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
15: Back inside that hip hop and R&B.
16: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
17: Light them up.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door het Oktoberfest. Flixbus ziet 15% meer boekingen, vooral in de weekenden. Ook NS Internationaal verwacht vanaf komend weekend meer reizigers. Het tweeweekse bierfeest begint zaterdag en wordt vooral gevierd in München. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
11: Right here!
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Sugar.
15: Wat is er gebeurd?
16: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Soar en Latifa.
17: Gina. Dit was niet jouw schuld.
16: Vanaf morgen in de bioscoop.
18: We are
19: hey.
18: Turn up Galaxy Radio.
20: Dropping hip hop.
18: Dropping another hour packed with music.
21: This is what we sound like, baby.
18: Let's go.
22: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
23: En die zegt goedemiddag. Tot 7 uur mag ik je door je avondspits heen loodsen. Van je werk richting je huis begeleiden. Met harde bangers, zometeen Lil Wayne en Rich As Fuck. Ik heb vals bezig voor je klaar liggen met Ding. Maar eerst Ira Star, Where Do We Go, richting huis.
24: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: rich is full.
1: En yo nigga ho.
2: Gisteren zijn de begrotingsplannen voor 2027 gepresenteerd. Want gisteren was Prinsjesdag. Ja, dat rich as fuck, dat kun je vergeten in 2027. Want alles wordt weer duurder en duurder. Maar oh, wat lijkt me dat lekker. Dat je een bankrekening hebt waar gewoon geen einde aan zit. Geen bodem, weet je. Je kan uitgeven wat je wil. En er komt nooit een einde aan. Je loopt gewoon een autodealer binnen en zegt, weet je, doe die rode maar en dan die groene daar. En twee van die zwarte die erachter staan, die zijn dan voor het weekend. Als we met de jongens naar de voetbal gaan. Dan hebben ze ook een auto om mee te rijden. En dan gewoon cash afrekenen. Of stel je voor dat je de lotto wint, hè? Weet je, een bedrag van 10 miljoen, noem maar wat. Ik zou gewoon echt iedere dag naar die pinautomaat gaan of via mijn bankapp gewoon mijn saldo gaan checken en denken, ja, het staat er nog steeds op, gelukkig. Maar goed, gaat niet gebeuren in Nederland, denk ik. Rich as fuck hoorde je van Lil Wayne, daarvoor vals bezig. En Ding en Ira Star was er met Where Do We Go. Nou, dat is duidelijk, we gaan richting huis. Ik ga je dag afsluiten. Ik ga zeggen tegen je baas dat het genoeg is geweest voor vandaag. Zometeen die computer uit en in die file richting huis. Ik ga je door die file heen loodsen met lekkere muziek. I Love Makone ligt voor je klaar. Young Bloods heb ik met Damn. En ook Kibba komt eraan met I Love It. Maar eerst Russian en Pongo.

0: latino, la la la. Hiba! En Radical en Jeb Offin. I love it hier op Galaxy. Blijf luisteren, zometeen harde bangers. En je weet het, de lijnen staan open op 085-029-4x2. Wil je inbreng hebben in onze playlist, wil je iets anders kwijt? 085-029-4x2. Je kan bellen, je kan appen of gewoon even een voice memo achterlaten. Vindt het allemaal prima. 085-029-4x2.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: De tunes van eigen bodem.
3: Hey yo, Wout, pas me de AUX.
2: En de hardste freestyles.
4: Let's get it.
2: Dat is Pas de AUX, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
2: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
4: Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom on, je weet.
2: Vanaf 7 uur.
5: Woutje, je weet het, hè?
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
7: It's the king.
8: Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
9: This is Yamayim.
10: What's up, y'all? It's your boy, Zeddy Will.
2: We're Galaxy Radio.
8: You need to play this at high value all through the city.
11: Wherever you go.
12: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
2: We're back in this.
11: Back with more music.
2: On Galaxy Radio.
11: Where the biggest stars come to play.

0: Galaxy met Future, Turn on the Light. En daarvoor Bad Bunny met DTMF. En ook die plaat komt uit de Airplay Top 20. Die Airplay Top 20 gooi je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4 uur. Dan tellen we de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy voor je af. Van 20 naar nummer 1. En wil je de lijst nalezen, dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio. En dat schrijf je als glxy.radio.
1: Galaxy Feature Music. Galaxy Feature Music.
0: Tijd voor nieuwe muziek. Hier zijn The Opposites. Een feestje op mijn graf.

0: Dat is het motto van mij elke middag tussen 4 en 7 uur. Om je door de file heen te slepen. Je hoorde Molly en Tyler met Body Go. Daarvoor Drake en Trey Songz, Successful. Dan Tolliver met New Drop. En die Opposites met de nieuwe single. Die heet Feestje op mijn graf. Hey, zo meteen, na 5 gaan we door met meer muziek. We stoppen nooit natuurlijk, hè. 24-7 in de lucht, Galaxy Radio. En je weet, de lijnen blijven openstaan. 085-029-4x2.
1: This is Galaxy Radio. With the biggest stars come to play.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van drugscriminaliteit. Het proces tegen Duterte begint eind november. Hij ontkent de beschuldigingen. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
6: We are
8: hey.
6: Turn up. Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
10: This is where the biggest stars come to play.
11: Everybody. Turn it up, turn it up.
10: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
12: Ja, goedemiddag. 5 uur geweest. En dat betekent alweer een uurtje dichterbij het weekend. Dat is lekker. Hey, ik heb zo meteen Farouko voor je klaar liggen. Big Axe, de plug komt eraan met The Largest. Maar we trappen af dit uur met Stormzy en zijn nieuwe single, 24 Hours.

Galaxy Radio on FM, digital radio, and online.

0: ocean.
1: Faruko hoorde je en Kribby Cash. Daarvoor Big Eggs, The Plug, The Largest en Stormzy met de nieuwe single die heet 24 Hours. Het zijn vandaag de algemene beschouwing in de Tweede Kamer. Dus dan wordt er gepraat over de begroting voor 2027 die gisteren gepresenteerd is op Prinsjesdag. Het koffertje kwam op tafel en daaruit kwam weinig goed nieuws, want alles wordt maar duurder. We gaan meer zorgpremie betalen, de inkomstenbelasting gaat omhoog en ook de verkeersboetes, of eigenlijk alle boetes, gaan een stuk duurder worden. Ja, zelfs de baas van het Openbaar Ministerie heeft gezegd dat hij er niet achter kan staan omdat de verhouding compleet scheef ligt. Ja, en boetes, dat leidt nogal tot wat frustratie. Luister bijvoorbeeld naar dit zat bij Daniel in zijn programma. Hij had een boete gekregen, want hij fietste door het rood en hij was niet de enige.
2: Ik stond dus voor het stoplicht en er stonden twee auto's voor mij en één auto achter mij en daarachter stond het politiebusje.
3: Ja.
2: Het werd groen en uiteindelijk werd het oranje en ik was er nog snel doorheen gegaan. Nou, voor mij doende niks aan de hand. Ik drie straten verder, netjes geparkeerd. Ik stap de auto uit en opeens stond de politieauto achter mij.
3: Nee.
2: En ze zeiden tegen mij van ja, je bent door rood gereden.
3: Maar je stond stil. Eerste... Je stond stil.
2: Ja. Nou ja, ik was door het stoplicht heen gereden toen het oranje was. En toen was ik dus drie straten verder en uiteindelijk gaven ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik van waarom hebben jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
3: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat het op? En toen ben je ook in hoger beroep gegaan, of dat niet?
2: Ik ben in hoger beroep gegaan. De boete was iets van 300, 400 euro. Het was ook echt een dik bedrag.
3: Ja.
2: En ik heb hem helaas gewoon moeten betalen. Want het was voor hun van ja, je bent door rood. En ik was van waar is het bewijs dan?
3: Oh my god. Ja, het is toch ook gewoon wel echt... Ja, maar hoe voel je je dan daarna? Want ik weet nog wel dat ik op de fiets stapte, weet je wel. Ik was ook notabene op de fiets, hè. Ik had mijn koptelefoon op, zonnebrilletje op. Klaarmaken voor de show van vanavond. Ja, en ik dacht echt bij mezelf, deze dag kan gestolen worden. Opeens gaat je hele good vibes is compleet weg.
1: Ja, compleet naar de knoppen. En dan komt hij uit Amsterdam, hè. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit in Amsterdam iemand voor een rood stoplicht heb zien staan met een fiets. Maar goed, je gaat er weer meer voor betalen in 2027. En het loopt echt volledig scheef. Ja, weet je, gewoon op een invalide parkeerplaats parkeren. Ik kan het niet goed praten. Dan gaat je 500 euro kosten. 500 euro!
4: Ladies and gentlemen.
5: Say my name, eh?
4: We are Galaxy Radio.
6: Turn this up.
4: Listen anywhere on our free radio app.
7: Or online at galaxy.radio. You can-

Galaxy met Somo en Ride. Ja, we sleep je door die files heen op deze woensdagavond. Bas Beer tot 7 uur. Ik heb zometeen Russian voor je en Ro Alejandra. Met, Alejandro, natuurlijk. Het is niet zijn zus. Alejandro met Santa. Mijn eerste Wizkid. Hier is Essence op Galaxy.

0: Eurostar hier op Galaxy. En dat samen met de Russian Alejandro met Santa. En daarvoor Wizkid met Essence. Hey, we hadden het net over verkeersboetes, dat die dus in 2027 weer omhoog gaan. En ik geloof dat er, 41 miljoen of zo extra aan verdiend gaat worden door de overheid. Maar het kan altijd erger. Want in Amerika is iemand namelijk veroordeeld tot een boete van... Nou, ik ga het bedrag nog niet zeggen en ik ook nog niet wie het is... maar het is echt astronomisch hoog. Wil je weten wie het is en hoe hoog die boete is, dan moet je blijven luisteren.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: elke donderdagavond om 9 uur.
1: Ik ben Angie Hill.
2: Persoon Famous.
3: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
1: We in here.
4: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Aurier Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
5: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
0: Galaxy Radio.
6: Hi guys, I'm Tims.
7: Hold up, wait.
8: Hey, this is Giveon.
0: Make us the number one preset on your car radio.
9: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
10: Hey, yo. Yo, everybody.
11: Come on. Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
12: I'm here.
13: Yes, sir.
11: This is Galaxy Radio.

Jeremiah en Post Malone, joh, de fuck. Ja, en dat zal waarschijnlijk Jaja ook gedacht hebben. Fuck. Nou, wie is Jaja? Jaja Mayweather is de dochter van Floyd Mayweather. Ja, die Floyd Mayweather die heeft het ook breed, hoor. Die laat de boemetjes ook regelmatig buiten hangen. Die heeft zo'n bankrekening waar ook geen einde aan zit. Geen bodem, weet je. Die kan uitgeven wat hij wil. Het raakt nooit op. En dat merkte zijn dochter Jaja ook. Want Jaja die was namelijk in 2020 betrokken bij een steekincident. Waarschijnlijk was ze een beetje jaloers. Want ze heeft namelijk de ex van NBA Youngboy neergestoken. En uiteindelijk is ze veroordeeld tot een boete van, hou je even vast, $50 miljoen. En dan denk je dat de boetes in Nederland hoog zijn, hè? Maar goed, ik denk dat papa het betaalt. En die kan het wel even hebben, hoor. Dus, en je luistert naar Galaxy. De nummer 1 players provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Zometeen Jonne Vrezen voor je met Panna. Ik heb Gims en Spider voor je klaar liggen. Maar eerst Kevin Gates. Deze man heeft 2 phones. I got

0: Gims, samen met Distinctio, de Spider. En daarvoor Jonne Vrezen met Panna en Kevin Gates met Two Phones. We gaan richting 6 uur. Zometeen gaan we beginnen aan je vrije woensdagavond. Ga je ook bekendmaken wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op Galaxy. Alle redenen om te blijven luisteren. Hoop gezelligheid vanavond. Wie en wat en hoe en waarom. Je hoort het zometeen na 6 uur. Dus blijven luisteren. En natuurlijk veel meer bangers waar je invloed op kan uitoefenen om... Ja, gewoon ons playlist eventjes overhoop te gooien. Laat het weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ik zie je zometeen na 6 uur. En hier is Chris Brown.
1: This is Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwest en is zwak tot matig. Later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf morgen in de bioscoop.
11: We are...
17: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
20: This is where the biggest stars come to play.
21: Everybody. Turn it up, turn it up.
20: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
22: En die zegt goedenavond. We zijn 6 uur gepasseerd. En dat betekent dat we aan het begin staan van je vrije woensdagavond op deze 16e september. Ik heb zometeen een oudje voor je van Pete Rock en Troy. Ook Dior en Christian D. liggen voor je klaar met 1 plus 1. Maar we trappen af met Broederliefde. Maak me niet heet.
23: Turn the sound up.
24: This is where the biggest stars come to play.
25: Hey, yo, check this out.
26: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
27: DJ Khaled.
28: Yo, what's going on? This is Drake.
29: You know my name.
30: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
31: You wanna see the best?
24: Everywhere on digital radio.
32: We give you what you need.
33: Hip-hop.
24: And on our free radio app.
34: The only one.
24: This is Galaxy, the number one for hip-hop and R&B.

is Galaxy Radio, home for hip-hop, R&B, rap, and Afro music.

Galaxy Throwback van Pete Rock samen met de CL Smooth. Je hoorde Troy, oftewel de Reminisce Over You. Nou, je van dit soort oude pokoes, dan moet je zeker eens een keer afstemmen op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen in Noord-Holland en Flevoland via DAB+. Of overal op deze hele wereldbol via onze online kanalen. En die vind je natuurlijk op galaxy.radio. Dat is onze website, galxy.radio. Of in onze gratis te downloaden app. En die vind je in de App Store en de Google Play Store. Daarvoor Dior en Christian D. met 1 plus 1 en Broederliefde, Maak Me Niet Heet. Je luistert naar Galaxy. Ik heb zometeen Het Leven Is Een Trip van Jo Silvio voor je, maar eerst Ira Star en Tornado.

0: Bryson Tiller en Whatever She Wants. En dat slaat een beetje op de plaat die ervoor zat van Flow. Want Don't Break My Heart is best een agressief plaatje. Ik weet niet of je ooit wel eens een keer naar de tekst geluisterd hebt. Maar het is een beetje in de strekking van... Hey, niet met mij lopen fucken, want anders breek ik je gezicht. En dan Yo Silvio ervoor. Het leven is een trip. En Ira Star met Tornado uit de Airplay Top 20. En die hoor je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4 uur. Tot 7 uur, Busby. Met zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dit heb jij gemist uit Afro Losers On Air.
3: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokro.
4: Ja? Ik voel me een beetje overvallen.
3: Zeker.
4: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
3: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kan...
4: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
5: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
2: Afrolosjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real

0: Zou ze zo'n naughty girl zijn, deze Beyoncé? Nou ja, er is een dochter uitgeboren, dus er is wel ooit iets gebeurd. Maar deze dame kan me daar geen voorstelling bij maken. Ik heb namelijk het idee dat ze samen met Jay-Z alleen maar over geld bezig is. Dat is mijn indruk, hoor. Ik kan er helemaal na zitten natuurlijk. Beyoncé en Naughty Girl en daarvoor Cat Nerves met Nooit Goed. Je luistert naar Galaxy, nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Straks na 7 uur de Cartier en DNA show. Blijf dus lekker luisteren hier naar Galaxy. Zometeen Tems, Love Me, JJ. Maar eerst de grote hit van Frenna op dit moment. Die heet Coca Buddy.
1: Who I be? This is Boss B on Galaxy.

you need.

Vince mine fur Otto. Ola dreg vind ik motto. Of hit me pur smoko. Theodoro de ma oppo. Je wou het voor hem opnemen, hè? Geen boet. Gekke kaliber, ik zeg lil bro, hou die P goed. Ga die kankerdings fixen, gap. Geen smoes. En nu gaan de koppen rollen, net als Verus.

te vă las de nici. De mai hei, ai tot din mană plasă vit. Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart die niet. De killen komen, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, te ama brada, you ma pima. Umek isi, te wees doi na blakka bima. Hollow punch, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen, en ik praat niet over lawina.

0: Ik weet niet of je afgelopen vrijdag hebt geluisterd naar Galaxy, naar Caché en DNA. Daar was Glade de gast. En die gaat proberen Joey AK naar een club in Rotterdam te krijgen. Want ja, veel fans die staan te popelen natuurlijk om Joey weer live te zien. Daarvoor Kanye West met Gotta Have It. Tems was er met Love Me JJ. En Frenna met zijn laatste single, die heet Coca Buddy. Hoewel niet helemaal zijn laatste single, want hij is namelijk een DJ. Hey, zometeen Caché en DNA in de Caché en DNA show. Vanaf 9 uur Vibes met Marvin en de crew. En vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin, dat is Rosa G. En ik spreek je morgen weer.
1: This is Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft alsnog een eerdere conceptbegroting openbaar gemaakt na aandringen van de Tweede Kamer. Hij wilde de stuk aanvankelijk niet openbaar maken omdat het om een interne begrotingsversie ging. In het voorstel stond onder meer een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor mensen met aandelen zou die al in 2028 gelden. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: We are...
11: Hey.
9: Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
9: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.

0: So be happy.
1: Nou, iets later dan normaal begonnen, maar Be Happy, DNA en ik zijn er.
2: Tot 9 uur vanavond. De Car J en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
1: Inderdaad, ja. Goedemiddag, DNA.
3: Goedenavond.
1: Oh, goedenavond zelfs, ja. Welkom bij de Car J en DNA's hotline op Galaxy Radio. 2 uur lang bespreken wij situaties waarvan jij soms denkt: ben ik nou de enige die dit raar vindt? Nou, van relaties tot vriendschappen tot muziek, alles komt voorbij. En natuurlijk kun je zelf ook meedoen. Heb jij een dilemma of een vraag, kan je dat altijd indienen via 085-029 4x2. Nou, wat ik vandaag nog meer ga bespreken, er is heftig nieuws van de week. Hè? Een paar mensen zijn helaas overleden.
3: Ja.
1: Spijtig nieuws, er is gemarcheerd in Rotterdam. Rest in peace Ben Sanders. Er is een hele hoop gaande met Ed Sheeran. Maar we gaan eerst beginnen met leuk nieuws, want we krijgen een paar albums binnenkort. Jade Lauren, die komt 25 september.
3: Super, ik ben super benieuwd, man.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als het hetzelfde album is, heb ik hem gehoord.
3: Oeh.
1: Crazy.
3: Ja?
1: Crazy album.
3: Ik ben echt benieuwd. Drake?
1: Drake die komt morgen met een album. En voor de mensen die het niet weten, ja, het is een onverwacht album. FOMO, wist ik ook al.
3: Oké, je bent de insider.
1: Ik ben de insider. En heb je nog niet gehoord hoe dit gaat klinken? Ik zeg je eerlijk, dit is hoe je Drake gaat wilt horen. En ik heb een stukje voor je om te laten horen hoe zijn nieuwe muziek gaat klinken. Luister maar zelf.

0: Bring it to my crib, it's a cathedral in here. Dancing in my kitchen, it's Ibiza in here. According to your face, you get amnesia in here.
1: Ja, hoe vind je dit nou klinken?
2: Ja, dat klinkt super lit, man.
3: Is dit nou een soort van dancer-achtige?
2: Ik weet niet, wat dit is nieuw, man. Dit is heel nieuw.
3: Dit is wat je wil horen, hoor. Drake.
1: Of moet ik zeggen, draak.
2: Dragon.
1: Ah, ja.
2: Drake.
4: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
2: Ja, Drake. Die man heeft blijkbaar besloten dat muziek maken ook niet meer genoeg voor hem is. Mm-hmm. Hij heeft namelijk een nieuwe shortfilm, of eigenlijk een not-so-shortfilm, hoe hij het noemt, FOMO uitgebracht. FOMO staat eigenlijk voor Fear of Missing Out.
1: Heb je dat ooit gehad, DNA? Fear of Missing Out?
2: Ja, vaak, man.
1: Wanneer heb je zoiets?
2: Voor even denken, man. Ik weet wel dat ik het vaak heb. Je weet toch, bijvoorbeeld...
1: Maar waarom stelt het altijd teleur?
2: Ja, daar heb ik ook een paar vragen over,
1: ja,
2: zeg maar.
1: Toch?
2: Ik denk dat het... Soms is het juist... Is het een bullet dodger, zeg maar. Het is goed dat je er niet bent, denk ik.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Kijk, heel vaak en echt bijna elke keer... Maar je zal het vast wel ook hebben als je nu luistert. Denk je van, oké, als ik niet ga, dan mis ik heel veel. Oh, vanavond zullen we vast wel veel meets kunnen fixen. En dan ga je en dan denk je... Nah, het kost me veel meer energie dan nodig was.
2: Ik hoor je, maar weet je wat het ook is? Dan ga je niet en dan hoor je opeens dat Beyoncé er was, kill.
1: Dat is inderdaad ook wel hoe dat werkt, ja. Nou ja, ga jij soms ergens naartoe omdat je... leuk vindt of omdat je bang bent iets te missen? Heb je het antwoord daarop? Laat het ons weten via 085-029-4x2. Ik zie dat jij nog iets wilt zeggen, Dina.
2: Ja, ik zit ook te denken, zeg maar, soms ga je ook niet, maar kijk je dan bewust wel stories van mensen als je er niet bij bent?
1: Ja, maar dan krijg je automatisch FOMO, toch?
2: Ja, of je denkt van, oh, gelukkig, man.
1: Meestal is dat wat ik denk, ja.
2: Ja.
1: Nee, dat is niet waar. Nee, als je filmpjes kijkt, zijn ze meestal wel lit.
2: Maar mensen maken
1: dingen litter dan ze zijn.
2: Ja, weet ik niet, hoor.
1: Opeens zie je 5 meids daar.
2: Ja, heel lit. Ja. Maar heb jij wel spijt gehad dat je ergens niet naartoe bent gegaan?
1: Bah, ongetwijfeld. Ik zal niet weten waar. Ik heb spijt dat ik niet eerder naar New Wave ben gegaan. Die ga ik je geven, ja. Al moet ik zeggen, het is gewoon gegaan hoe het moest gaan. Dus ik heb geen spijt van hoe het is gegaan. Ik sta er uiteindelijk toch op. Maar als ik eerder was gegaan, dan had ik zeker gezorgd dat ik op drank en drugs zou staan.
2: Ja, oké, ja, ik hoor je.
1: Dus dat is mijn fear of missing out moment van life.
2: Ik denk dat mensen ook FOMO hebben dat ze niet naar New Wave gaan, naar het concert volgend jaar.
1: Oeh, als je niet gaat, dan doe je iets verkeerds. Ik bedoel... Je moet gaan. Ik kan niet zeggen wat je moet doen om te gaan.
2: Je kan ook niet zeggen, want het is uitverkocht.
1: Nee, er zijn nog wel wat dingetjes die we kunnen regelen. Dus als je gaat op de juiste site, dan misschien kan de kerstman verzorgen dat jij kan gaan naar New Wave.
2: En ik ben de kerstman.
1: Inderdaad, ja. In ieder geval, nou, mocht jij willen gaan, laat het ons weten. Maar, wat was jouw grootste FOMO moment in life? 085-029-4x2.
2: Ik dacht, je vroeg het aan mij.
1: Huh? Wat zei je?
2: Ik dacht, je vroeg het aan mij.

0: Op een hele mooie dag heb je zulke muziek nodig hoor. Bruno Mars, I Just Might. Yeah, yeah.
1: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Ja, ik had het net met DNA over. Wat is jouw grootste FOMO moment? En mocht je niet weten wat FOMO is, dat is Fear of Missing Out. Dus iedereen gaat uit vanavond en jij denkt, ja, eigenlijk gevoelsmatig wil ik gaan. Mm-hmm. Maar ik heb eigenlijk geen zin. Maar als ik niet ga, mis ik misschien de beste avond van mijn leven.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik heb hier Sergio bij mij, een hele goede vriend. Sergio.
3: Yo, what up, what up.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd, wat is jouw grootste FOMO moment in life? Jij vertelde me net achter de schermen eigenlijk wat het was.
3: Ja, ja.
0: En toevallig draaiden wij volgens mij deze artiest. Maar wat was jouw grootste FOMO moment in life?
3: Ja, ik zeg je eerlijk, dit jaar was er een concert of ja, een tour van Bruno Mars. En toevallig kwam hij ook in Nederland langs.
0: Klopt,
3: in de arena. En ja, ik ben gewoon liefhebber van zijn muziek. Luister er graag naar.
0: Wie niet?
3: Ja, en dat is eigenlijk wel een FOMO moment voor mij. Dat ik dacht van ja, shit man, daar had ik wel bij willen zijn.
0: Ja, dat snap ik ook wel, ja. Ja, ik had het net over, mocht je het niet hebben gehoord. Ik had graag bij New Wave willen zijn toen Drank en Drugs werd gemaakt. Dan zou ik er zeker op staan, maar helaas. We zijn jaren verder ondertussen. Ja, je hebt een paar antwoorden van de luisteraar, Dena.
2: Ja, Winston bijvoorbeeld zegt dat hij deze week nog FOMO had toen hij al zijn vrienden op Parels van de Stad zag.
0: Oeh, ik had een kleine lichtelijke FOMO, want ik wist niet eens dat het deze week was.
2: Ik had een FOMO toen ik opeens Joey AK daar zag. Toen dacht ik van ja.
0: Ja, ik dacht, joh, iedereen is hier.
2: En weet je waarom ik heb ook FOMO dat ik naar die Vissa moet gaan waar hij gaat optreden, man. Hij gaat optreden bij een Vissa, als ik daar niet ben.
0: En je mag zeggen, Villa Thalia.
2: Ja, Villa Thalia. Ja, daar gaat hij optreden.
0: Ja.
2: Dan stel je voor dat ik niet ga, dan ga ik lijpe FOMO hebben, denk ik.
0: Ik snap dat wel, ja. Daarom wil ik eigenlijk gaan, want Joey AK treedt niet vaak op. Ja, zeg maar, hij treedt niet vaak op en ik wil het wel zien.
2: Ja.
0: Maar ik weet wel, als je waarschijnlijk gaat en je hebt het gezien, denk je, oké.
2: Okay, ja, nee, dat denk ik niet, man. Ik denk dat het een lauwe concert wordt.
0: Ik denk het ook,
2: maar niet een concert, maar een lauwe show.
0: Ja, oké, ik geloof het ook.
2: Maar Noah bijvoorbeeld zegt dat het altijd teleurstellend is, omdat je verwachtingen altijd hoger gaan zijn dan dat de pret daadwerkelijk is. Wat ik ook begrijp.
0: Meestal is dat mijn gevoel.
2: Misschien overhypen we het wel.
0: Ja, meestal overhype je het toch ook in je hoofd. Je wilt het natuurlijk. Je hoofd maakt er altijd van dat het toffer gaat zijn dan je denkt. Dat doe je met alles. Alles is groter dan het lijkt. Alles is leuker dan het is. Zij is mooier dan. Met make-up. grapje. Hallo.
2: Ja. En Megan zegt dat het je juist sterker maakt als je niet gaat, ook al heb je FOMO.
0: Maak eens een beetje lol, Megan.
2: Ja, maak eens een beetje lol, joh.
0: Een beetje lol maken, joh.
2: Maar ik hoorde ergens ook wel.
0: Nou, eigenlijk heb ik de volgende track speciaal voor Megan. Doesn't really matter. Janet Jackson. Oh.

0: is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: We in here. Hey. Freestyle. Get on the whole way.
3: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult eenmaal weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de final days. Goud brengt geen geluk bij mij. Ja! Jullie gaan weer in de mic, maar ik doe het wel.
0: We in here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren.

0: Goed, het gaat heftig worden hier op Galaxy Radio. We gaan een heftig onderwerp bespreken. Maar dit was de crush van Diana, Levels Fantasy.
1: Nee, eigenlijk niet meer, man.
0: Niet meer, de nummer 1 crush?
1: Nee, denk ik niet.
0: Ben benieuwd wie dat zal zijn.
1: Mijn vrouw.
2: Work hard with Cartier. That's 2 hours of motivation on the beat.
0: Inderdaad, ja, 2 uur op een mooie werkdag. Ja.
1: Work hard with Cartier.
0: Ja, hallo.
1: Pas bij het onderwerp.
0: DNA, je stelde me net een vraag achter de schermen. Die gaan wij dus voor de schermen brengen. Maar ik moet dan beginnen met een verhaaltje. Ik had ooit een album gemaakt en het album heette De Wereld is Gelogen. Ja. Daar had ik een nummer genaamd Hepa. En ik heb heel lang aan dit nummer gewerkt, zeker 3-4 jaar. Dat nummer ging heel de industrie rond voordat we het eindelijk hadden uitgebracht. En Reverse had dat nummer als een van de eerste. Mochten jullie hem niet kennen, is een producer. En hij bracht dat nummer naar Herman van Veen. En hij zei toen hij aan Herman van Veen dit nummer heeft laten horen, liep Herman direct uit zijn huis zonder iets te zeggen, stapte zijn auto in, ging rondjes rijden voor zeker een uurtje, kwam terug naar huis en zei tegen Reverse, ik heb een plan voor dit nummer. Weet je wat het plan was, Dina?
1: Wat was het plan?
0: Oh, ja. Hij zei, ja, dit plan moet een theater worden. Alleen die jongen, de hoofdrolpersoon van dit verhaal, is gay.
1: Jij dus.
2: DNA's hot topic.
1: Jij zou dat zijn.
0: Hoe kan je van een nummer die gaat over mijn pa denken? Yo, ik heb een verhaal, maar de hoofdpersonage is gay. Ik dacht, nee, dat gaan we niet doen, bro. Dat gaan we niet doen, Herman van Veen. Wie de fuck denk jij dat jij bent?
1: Ja, okay.
0: Maar goed, net stelde jij een vraag. En ik dacht, nou, ik moest even eerlijk zijn met de luisteraar. Of de mensen die aan het luisteren zijn. Met wat mij ooit is overkomen.
1: Mooie brug. Zal ik gewoon de vraag stellen?
0: Stel de
1: zonder
0: vraag.
1: Filter gewoon.
0: Zonder filter, luister, yo.
1: Oké, okay, laat me eerst zeggen. We hadden het erover. Stel je voor dat we de PlayStation Party naar de radio brengen.
0: Ja, want we spelen PlayStation en daar hebben we de meest heftigste gesprekken.
1: Ja, het gaat over alles ongefilterd. We zijn gewoon met de vrienden, dus neem het niet te serieus.
0: En jij bent ook een vriend van ons, dus we willen eerlijk met jou zijn.
1: Toch? Dus daarom stel ik jou nu de vraag.
0: Oké.
1: Stel je voor, je krijgt 10 miljoen.
0: Oké, ja.
1: Ja, 10 miljoen. Mm-hmm. Maar daarvoor moet je of...
0: Was dat niet een film? Oké, ja, 10 miljoen.
1: Ja.
0: Oké, ja.
1: Wacht, welke vraag moet ik stellen?
0: Je moet de vraag stellen, maar ik dacht het was meer van als je in een film zou moeten acteren, wat zou je eerder doen? Maar vertel maar.
1: Je krijgt
0: 10 miljoen.
1: 1 miljoen.
0: 1 miljoen, je is krijgt... goed.
1: En de keuze is of je moet een minuut lang tongen met iemand van hetzelfde geslacht. Mm-hmm. Of je wordt oraal bevredigd door iemand van hetzelfde geslacht.
0: 3 minuten lang.
1: 3 minuten lang.
0: Ja, voor mij is deze een hele makkelijke.
1: Maar toen... Gratis.
0: Nee, wow. Joke. Deze guy. Maar toen ik het antwoord gaf, was jij best wel lang stil.
1: Wat was je antwoord?
0: Mijn antwoord was... Sowieso een minuut tongen, bro. Ik ben niet gay. Dus ik ga me niet laten pijpen door een guy 3 minuten lang voor 1 miljoen.
1: Maar wel bossy.
0: Ja, helaas wel bossy. Maar jij zei opeens, jij was heel lang stil. En jij was gewoon, ik was van, DNA, wat bedoel je, zeg maar. En jij zei...
1: Tongen, dat tongen crazy is, hè. Tongen is, zeg maar, mond echt... Tand toe intiem, hè?
0: Een minuutje lang.
1: Dat is hand bij hoofd, zeg maar.
0: Dus jij
1: dicht
0: zei...
1: Elkaar, ik proef jou aan. Nee, man.
0: Dus jij zei...
1: Ik weet niet wat ik zou doen, maar sowieso niet tong.
0: Dus jij zou... Nee. Yes. Wees gewoon eerlijk. Jij zou jezelf 3 minuten lang laten pijpen door een guy?
1: Yo,
0: boven
1: yo,
0: 1 minuut
1: yo,
0: lang
1: yo.
0: Tongen. Dat is wat jij zei.
1: Ik ben benieuwd wat de luisteraar ervan vindt.
0: Yo, ik vind dit een heftige tory wat jij daar zei door in, hè?
1: Jij zegt net, ik ben niet gay, dus ik zou me niet laten pijpen.
0: Dit is allemaal hypothetisch overigens.
1: Ja, sowieso.
0: Ik ben niet gay en ik zou me niet laten... Maar omdat ik zei, in een film kan ik me eerder voorstellen dat je zeg maar een man moet zoenen omdat
1: ja,
0: je gay speelt.
1: Ja, natuurlijk in een film. In een film zou ik sowieso eerder voorstellen dat je...
0: Ja, maar in een
1: dan...
0: film zou ik me niet laten pijpen door een guy, ook al is het een film.
1: Maar je zou wel bossy.
0: Ik zou dat eerder kiezen dan me laten pijpen. Ik zou ze geen van beide doen. Laat me daar heel eerlijk over zijn.
1: Weet je wat het mooie is van life? Je hoeft niet per se te kiezen, dus daarom kies ik niet.
0: Dat klinkt raar.
1: Zo klinkt dat raar.
0: Je hoeft niet te kiezen.
1: Ik hoef geen keuze te maken nu hierin. Ik respecteer jouw keuze dat jij dat zou doen. Ik snap de keuze. Ik zou eerder het andere kiezen misschien. Maar ik ben benieuwd wat de luisteraar vindt. Wat zou jij kiezen? Zou jij eerder...
0: Ja, zeg maar.
1: Jezelf oraal laten bevredigen. Ja. Voor 3 minuten lang.
0: Ja.
1: Door iemand van hetzelfde geslacht.
0: Oh, mijn god.
1: Of tongen.
0: Ik zou, als ik jou was en je luistert, nu niet eens reageren op deze vraag. Maar wil je dat wel doen? 085-029, 4x2. Gewoon op WhatsApp. Lekker reageren. Gonna, Burna Boy. We gonna fuck tonight.

0: op Galaxy Radio.
1: Ja, ik moest het even onderbreken, want we hebben niet lang meer voor de reclame. Oh. DNA en ik hebben een hele gekke vraag gesteld net aan elkaar, maar ook aan jou.
2: Ik heb ook een paar reacties gekregen.
1: Ja, nou, ik durf de vraag herhalen? Niet meer te herhalen, maar we moeten het wel doen. Vertel. Dit is de aanleiding van een verhaal. Waarom moet ik het doen? Je, okay. je hebt de vraag bedacht.
2: Ja, je hebt gelijk. Nee, de vraag was inderdaad van... stel je voor, je krijgt een miljoen euro. Uh-huh. En je bent gewoon een heteroseksuele persoon.
1: Ja.
2: Zou je dan liever een minuut lang tongen met iemand van hetzelfde geslacht?
1: Ja.
2: Of je eerder oraal laten bevredigen door iemand van hetzelfde geslacht?
1: Jeetje, man.
2: En jouw antwoord was daarop...
1: Ja, het liefst dan tongen.
2: Tongen!
1: Ja, en jouw antwoord was? Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, heel raar.
2: Nee, okay.
1: Heel raar antwoord.
2: Maar ja. Sam bijvoorbeeld zegt, haha, jullie zijn fucking gek dat jullie dit bespreken op de radio.
1: Dat is waar, ja. Ja. Ja,
2: dat is waar, maar we zijn wel gewoon, dit is wat we bespreken in de partychat bijvoorbeeld.
1: Ja, maar wees een beetje eerlijk, wees een beetje gezellig.
2: Wat
1: wees
2: voor
1: een beetje...
2: heb jij met je vrienden, vraag ik me dan af.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Boring.
1: Ja.
2: Of is het ook net als dit?
1: Eten wij vanavond pasta gewoon met carbonara? Gewoon een standaard. Oké, wow. Ja.
2: Oké, okay, Daan zegt,
1: ja.
2: Voor geen geld zou ik iets met een man doen.
1: Ja, ik hoor dan.
2: Ja, maar je hoeft het ook niet, het is hypothetisch, hè? Het
1: hoeft
2: het niet echt te doen.
1: Maar in het verhaal, voor geen geld zal hij het doen. Dus hij
2: dat,
1: zal...
2: dat geloof ik niet.
1: Ja, een miljoen is wel een miljoen.
2: Als je belastingvrij cash.
1: Wow.
2: Voor je, ziet het voor je, zeg maar.
1: Oké. Goed. Belangrijke onderwerpen, want Ed Sheeran en Macklemore zijn momenteel... Ja, wat ik moest... Ja,
2: over twee mannen gesproken.
1: Dat is niet de brug. Goed. Macklemore is uit de tour gezet van Ed Sheeran omdat hij zich heeft uitgesproken over Palestina. Een hele hoop gaande en veel meer mensen die zich uit de tour trekken van Ed Sheeran. Daarover meer na de reclame. Voor nu 50 Cent en Neo, Baby by Me. Lang niet gehoord.

0: out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Duitsland overweegt de BTW op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De BTW op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. Henk Kroes, de oud-voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes sprak in 1997 de legendarische woorden It Get On bij de aankondiging van de voorlopig laatste Elfstedentocht. Hij was jarenlang betrokken bij de organisatie en was ook ijsmeester bij de tochten van 1985 en 86. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop.
8: Stay tapped in.
9: Right here!
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
14: Als aannemer, veel stress.
13: De man die door iedereen wordt begeerd.
14: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
13: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Wat was je van plan dan?
14: We praten thuis, oké.
13: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
17: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
18: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf morgen in de bioscoop.
1: We are
19: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
20: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
21: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.

0: goed, hè, Dera?
1: Ja, deze boek is lit, man.
0: Ja, dat is je favoriet.
1: Dit is mijn guilty pleasure misschien.
0: Dat is geen guilty pleasure.
1: Jawel, jawel. Ik als grote zwarte man die naar dit luistert, is wel een beetje...
0: Dit is racist, alsof wij als zwarte mannen niet naar zulke muziek kunnen luisteren.
1: Nee, maar, weet je wat ik denk? Ik denk dat mensen, als een cijfer, je ziet mij in de tram zitten. En je ziet me met zo'n boze blik kijken, dan denk ik luister naar Joey AK of zo. Okay. Eindstand, Olivia Dean is het.
0: Ja, Joey AK maakt toch ook lieve muziek?
1: Nooit gehoord.
0: Nou, degene die wel lieve muziek maakt is Ed Sheeran.
1: Oeh.
0: En Ed Sheeran die is op tour momenteel samen met Macklemore, een grote rapper. Maar Macklemore die heeft zich uitgesproken over Palestina. En hij is eigenlijk heel simpel, er is weinig woorden die ik eraan toe kan voegen, maar Free Palestine.
1: Ja.
0: Dit heeft gezorgd dat blijkbaar hij uit de tour is gezet van Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Mede mogelijk veroorzaakt door de eigenaar van een stadion waar Ed Sheeran op moet treden. En hij zei van ja, als je Macklemore nog laat optreden in je shows, dan hoef je volgende week, of weet ik van wanneer hij optreedt daar, maar dan hoef je niet te komen naar mijn stadion. Daardoor heeft het team van Ed Sheeran of iemand heeft in ieder geval gekozen om Macklemore uit de tour te zetten.
1: Ja.
0: Dat zorgde voor heel veel ophef. Mensen die niet begrepen waarom Ed Sheeran eigenlijk geen kant koos. Of eigenlijk wel, je kan wel zeggen hij kiest een kant. Maar Ed Sheeran heeft gereageerd en heeft gezegd: ik kies geen kant, ik spreek me nooit politiek uit. Dat is een leugen, want ik heb gezien dat hij dat wel eerder heeft gedaan. Bijvoorbeeld over Oekraïne heeft hij zich gewoon politiek uitgesproken.
1: Ja.
0: En dan is de vraag, ja, Ed Sheeran, eerlijk is eerlijk. Ik snap dat je kan optreden, ik snap dat het jou heel veel geld gaat kosten als... Maar is dit niet het moment, juist als artiest, om je stem te laten horen?
1: Vooral jij, zeg maar.
0: Vooral jij. Jij bent een van de grootste artiesten. Dan ga je maar niet optreden bij die manse stadion. Laat het stadion maar leeglopen. Want wat denk je dat er nu gebeurt?
1: Ja.
0: Ik ga je vertellen wat er nu gebeurt. Elke headliner, of nou niet headliner, elke voorprogramma van Ed Sheeran heeft zich teruggetrokken uit zijn show.
1: Ja, snap ik ook. Begrijpelijk. Ja,
0: begrijpelijk, man.
1: Ed Sheeran, if you hear this, brother, make better decisions, man.
0: Okay.
1: Fuck with you, man.
0: Ja, laat DNA het jou zeggen. Jongen, Ed Sheeran.
1: Maar stel je voor dat jij een enorme carrièrekans krijgt, toch?
0: Ja.
1: Maar je moet daarvoor iets doen waar je niet helemaal achter staat door je principes.
0: Mm. Ja, we zeiden net een miljoen voor zoenen met een man. Maar...
1: Kan ik me niet herinneren.
0: Oké. Nou, ja, het is weggebracht in de memories. Maar, noem eens wat. Zoiets heftigs?
1: Ja.
0: Nee.
1: Jij gaat de show doen volgend jaar.
0: Oké, als ik de kans krijg om nu... Yo, je mag Macklemore vervangen. Cartier.
1: Nee. Jij doet volgend jaar een show, toch?
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: En iemand in dat collectief heeft gezegd... Free Palestine. En daardoor... worden bepaalde dingen gecanceld.
0: Ja, oké, fuck iedereen, man. Ja, sowieso is nu weer een Free Palestine show. Als je daar komt, wees voorbereid. We zijn echt voor Free Palestine.
1: Laten we je dat vertellen
0: hier op radio. Wij staan voor Free Palestine. No assurance aan deze kant. Wij zijn voor Free Palestine, man.
1: Wat zou jij doen in die situatie?
0: Nou, ik zeg je eerlijk, het is heel simpel. Ik hoef niet in een wereld te leven waar zulk leed eigenlijk wordt veroorzaakt door mensen. Dus voor mij... Nee, ik zal sowieso dezelfde keuze als Macklemore hebben gemaakt.
1: Ja, want jij vindt wel dat artiesten zich moeten uitspreken over maatschappelijke kwesties.
0: Dit is waarom wij artiesten zijn. Dit is waarom überhaupt hip-hop is ontstaan. Door te praten over onze positie in de maatschappij.
1: Ja.
0: Dit is waarom wij vandaag de dag leven. Dit is waarom wij nu hier radio maken. Een hip-hop zender op Nederland. Dit is de basis. Je kunt uitspreken, kunnen zeggen wat je wilt. Vrijheid van meningsuiting. Als je door zulke clowns zeg maar je stem laat ontnemen, waarvoor doe je het dan? Waarvoor maak je eigenlijk muziek? Om te vertellen hoe verliefd je bent op een meid? Ik geef geen fok.
1: Dat doe ik wel.
0: Nee, ja, ik doe het ook. Maar ik wil ook wel kunnen zeggen, yo, stop.
1: Hij doet dat ook.
0: Maar ik wil ook wel kunnen zeggen, stop met het killen van kinderen. En niet alleen kinderen. Het is niet alleen dat,
1: gewoon
0: man.
1: Mensen, gewoon
0: stop gewoon met het killen van mensen, man. What the fuck is going on, man? Stop met het stelen van een land, man. Laten wij stoppen met wat we aan het doen zijn. Wat gewoon... Hoe zou ik het kunnen zeggen?
1: Leef gewoon in vrede, man.
0: Ja, kijk, dat is misschien moeilijk. Ik snap dat er dingen zijn gebeurd in het verleden. Ik kan me voorstellen dat dingen gewoon... Ja, dat is pijnlijk. Maar, yo, man. Er zijn sommige dingen waarvan je voelt in je lichaam van dit is niet oké. Okay. En dit is er zeker één van.
1: Zeker weten.
0: Maakt niet uit wat de reden is dat mensen dit willen doen. Het is niet oké. En op een dag gaan we terugkijken naar de geschiedenis. Gaan we zeggen, yo, hoe hebben we dit gewoon kunnen accepteren, joh? We hebben dit gewoon laten gebeuren. Ed Sheeran gaf geen fok. Hij heeft Macklemore uit zijn tour gekickt. Is dit gewoon hoe je bent, bro? Ja, en dan loop je zo blij te zingen met de gitaar. Come on, Ed Sheeran.
1: I'm in love with the shape of you. We push and pull like magnets.
0: Oh, wow.
1: Wat gaan we draaien?
0: nou, iemand die zich ook uitspreekt over vrouwen. Barry Anthem, Joe en KM.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Dit was Ray Dead.
2: This is RJ, playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
1: Inderdaad, ja, en zometeen Future met Kanichiwa, maar over onze toekomst gesproken. Ja, deze week was het weer eens een dag, namelijk Prinsjesdag.
3: Ja, gisteren om precies te zijn.
1: En,
3: de 3e september van de maand.
1: Oh, ja, inderdaad. Dat heb je goed uitgezocht. Nou, we maken het niet ingewikkelder dan nodig. Want uiteindelijk gaat Prinsjesdag vooral om over één vraag. Wat betekenen de plannen voor jouw portemonnee en jouw dagelijkse leven, toch?
3: Ja.
1: Nou,
3: weet je wat mooi is? Ik zag een stukje op TikTok en ze zeiden van... Jullie raden het niet, niet schrikken, maar het is weer slechter voor je portemonnee.
1: Oh, tuurlijk.
3: Nou, natuurlijk schrik ik daar niet van.
1: Maar even serieus, wanneer wordt het wel beter, jongens? Maar,
3: ik hoop volgend jaar.
1: We blijven stemmen. Nou, juist niet. Want ze hebben gezegd, dit jaar gaat het niet wel veranderen. Maar volgend jaar, dan gaan we je portemonnee aanpakken. Dat is helemaal oké. Maar goed, we hebben 5 punten voor je op een rijtje gezet. Mocht je het altijd te ingewikkeld en moeilijk vinden, wij vinden het ook. Maak je geen zorgen. Punt 1, koop. Kracht en belastingen. Nou, de meeste Nederlanders die houden in 2027 volgens de kabinetsplannen gemiddeld iets minder geld over. Wat houdt dat in? Tegelijk wil het kabinet de koopkracht gaan ondersteunen. Zo blijft de korting op de accijns voor benzine en diesel in stand. De benzine en diesel is al veel te hoog.
3: Veel te fucking hoog.
1: Dus ze zeggen eigenlijk, ja, wat eigenlijk al te duur is, dat houden wij zo. Dus dat is wat we fixen.
3: Gelukkig gooien ze niet omhoog, toch? Zo kunnen we er nu naar kijken.
1: Ja.
3: Dat is zeg maar, oké, het gaat niet omlaag. Gelukkig gooien ze het niet omhoog.
1: Maar het is al veel te hoog. We kunnen het... Nou, de vraag is eigenlijk, merk jij op dit moment dat je salaris minder waard is door de stijgende prijzen? Merk je dat?
3: Ik persoonlijk, ja.
1: Ja, tuurlijk.
3: Alles, man.
1: Ja, ja, yo.
3: Ik ging laatst naar de winkel. Pindakaas, bro.
1: Yo!
3: €5. En het was misschien wel een aanmerk en dan kan je zeggen, ja...
1: Met die stukjes pinda's erin?
3: Ja, ja. Lekker.
1: Dan ga je wel
3: ik hoef ook geen andere.
1: Ja, gooi, die oranje toch?
3: Ja, zeker.
1: Gooi.
3: Maar waar merk jij het vooral? Merk je dat met de boodschappen, huur, energie of...
1: Ja, vooral met de boodschappen. Ik vind, tegenwoordig heb ik een klein tasje Albert Heijn. En dat merk je ook aan de tasjes. Want de tasjes zijn kleiner dan normaal.
3: Ja.
1: Maar ja, zo'n tasje kost je al heel snel €50, €60 als je niet oppast.
3: Ja, man.
1: Dat is apart. Ik zeg eerlijk, joh, mogen we nog leven hier in dit land? Fuck.
3: Laat me gewoon mijn fucking leven leven, man.
1: Goed, punt 2, de woningen.
3: Wonen blijft een groot onderwerp.
1: Inderdaad.
3: Het kabinet wil de woningbouw stimuleren en trekt jaarlijks 425 miljoen... uit voor woningcorporaties, zodat zij meer woningen kunnen bouwen.
1: Mm-hmm.
3: Ook wil het kabinet de bouw makkelijker maken door...
1: vergunningverlening te versnellen.
3: Iso, ja.
1: Een moeilijk woord voor jou, ik snap.
3: Ja. En laten we eerlijk zijn, voor veel mensen voelt een eigen huis steeds verder weg.
1: Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen
3: Ben je een huurhuis of een koophuis?
1: Maakt niet uit wat ik heb. Maar
3: zie je... Oké, jawel, voor de volgende vraag.
1: Ja, nou ja.
3: Oké, zie je jezelf binnen 5 jaar een huis kopen dan?
1: Ja, zeker. Ja.
3: Maar is het ook mogelijk?
1: Nou, nee. Het is niet heel makkelijk. Het is niet makkelijker dan vroeger. Het huis die ik nu heb was in 2015 was dat huis €110.000. En nu is dat huis meer dan 6 ton waard bijna. Ja, dus het is echt heel moeilijk voor ons, de nieuwe generatie, om een huis te kopen. En je gaat dat niet kunnen doen heel makkelijk, tenzij je natuurlijk een hele goede baan hebt, zonder papa en mama of oud geld of ergens die iemand die jou helpt.
3: Ja.
1: Dit komt gewoon op neer dat het lijkt alsof we niks gaan kunnen hebben voor ons eigen bezit. Alle auto's gaan we moeten leasen, alle huizen gaan we moeten huren, niks gaat van jou zijn.
3: En vooral voor mij, hè? Ik ben 20 nu. Bro, ik zie mezelf niet eens binnen 5 jaar een huis huren. Ja, bro, weet je hoe ver weg dat lijkt voor mij nu?
1: Wanneer je echt gaat zoeken, dan kom je er wel uit. Ben je al ingeschreven bij een...
3: Zeker weten, sinds dat ik 18 ben.
1: Oké, dat is belangrijk.
3: Ja.
1: Want er zijn echt lange wachtrijen en er zijn heel meer mensen dan ooit nu die dakloos zijn, die gewoon een normaal salaris verdienen. Dus schrijf je gewoon in, wacht niet te lang. Ik zeg het wel zelf, maar ik ben niet ingeschreven. Goed. Energie.
3: En jij hebt dan huis, oké. Okay. Ja. Energie, dus ook energie krijgt aandacht.
1: Ja.
3: Het kabinet stelt in 2027 miljarden beschikbaar voor energiezekerheid en verduurzaming. Voor huishoudens is onder andere 499 miljoen beschikbaar voor subsidies, voor bijvoorbeeld isolatie en warmtepompen.
1: Okay.
3: Daarnaast komt er een noodfonds energie van 193 miljoen voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening.
1: Oké, nou, hoe hoog is jouw energierekening ongeveer, Dena? Weet jij dat?
3: Nee.
1: Oké.
3: Ik woon nog thuis.
1: Ik weet niet waarom, maar ik heb nog een soort van geluk. En ik zeg geluk, maar het is nog steeds duur. Wij betalen ongeveer €160.

0: Je geld investeren in je huis om later minder energie te betalen?
1: Altijd. Als het kan, doe het. Je kan altijd beter investeren om meer geld over te houden.
0: Ja, maar het kan ook zijn dat je verduurzamen misschien te duur vindt om nu te doen.
1: Is het ook, maar als je het kan, moet je het doen.
0: Oké, ik hoor je. Volgende punt, infrastructuur.
1: Oh, oké.
0: Er komt ook extra geld voor wegen, bruggen, dijken en het spoor.
1: Nou, cool.
0: Tot en met 2040 wordt er 5,1 miljard extra toegevoegd door het mobiliteitsfonds. Daarvan is 1,5 miljard bedoeld voor groot onderhoud en 300 miljoen per jaar voor regionale bereikbaarheid. Dat klinkt misschien heel politiek als shit, maar uiteindelijk merk je het gewoon als je onderweg bent.
1: Ja, maar ja, wat hebben we daaraan? Eerlijk is eerlijk, als de boodschappen nog steeds zo duur zijn of... come on, man, de wegen zijn al cool. Kijk naar België, man, we zijn cool. Ja. Kan ik nog mijn huur betalen?
0: Ja, maar er is ook OV is bijvoorbeeld ook heel kut, hoor. Er mogen wel betere sporen, misschien meer sporen. Meer treinen worden ingezet.
1: Nou, weet je wat heel veel partijen hebben gezegd voordat ze gekozen werden? Ze zeiden van ja, we maken het OV goed, gratis.
0: Ja,
1: een heel goed plan.
0: Dank je wel.
1: Maar dan doen ze het nooit wanneer ze worden verkozen.
0: Ik zeg eigenlijk wel dank, ik reis al gratis met student-OV. Maar...
1: Nee, oké, maar ja, ik vind dat, ja, reizen moet gewoon gratis. Want zelfs dat wordt duurder. En je moet niet vergeten, de NS is een sociale voorziening. Het is helemaal niet bedoeld om geld mee te maken. Het is bedoeld om ons te dienen, zodat we naar ons werk kunnen gaan. Zodat we deze maatschappij
0: kunnen houden. Maar het is ook geen verdienmodel, toch?
1: Nou ja, bro, wat is fucking wat? Hoeveel kost een kaartje nu in Amsterdam, Rotterdam, Amsterdam?
0: Zo, daar ben je 25, denk ik, kwijt.
1: Ik denk wel meer, man.
0: Ja?
1: Ik denk wel, zal ik even kijken?
0: Voor de zekerheid. Nou, ik, ja, kijk maar voor de zekerheid. Ik vertel nog even een verhaaltje ondertussen.
1: Dan je de volgende blad.
0: Ik denk sowieso dat het onrealistisch is om het gratis te maken. Er is gewoon te weinig money daarvoor. Daarom zijn mensen aan het staken, omdat ze meer money willen, toch?
1: Ja.
0: Stel je voor dat ze het gratis maken, is er nog minder money, zeg maar. Nu is het, zeg maar, het geld dat we uitgeven gaat naar hun al, denk ik dan.
1: Ja, klopt. Ja. Oké, wacht, dat valt wel mee.
0: Oh.
1: Ze zeggen de tickets... De trein van Amsterdam-Rotterdam duurt gemiddeld een uur, nou maar. En tickets beginnen, ja, leuk en aardig beginnen, maar ja, hier. De prijs kan variëren tot ongeveer 32 euro.
0: Wat?
1: Even naar Amsterdam.
0: Is dat heen en weer?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, nee, nee. Dat is geen retourtje. Dat is geen retourtje.
1: Denk het wel.
0: Denk het niet.
1: Dat denk ik wel.
0: Denk het niet.
1: Jawel, jawel. Ik denk niet dat 32 euro enkeltje in Amsterdam is crazy. In ieder geval. Het is wel te duur. Het is niet meer bedoeld zodat wij gewoon fijn, lekker gewoon kunnen reizen. Fijn onze boodschappen kunnen doen. Het voelt de hele tijd alsof onze portemonnee wordt leeggetrokken. En daar word ik wel een beetje moedeloos en ziek van.
0: Ja, snap ik ook. Stel je voor dat jij één ding uit de Prinsjesdag plannen mocht veranderen.
1: Mm-hmm.
0: Wat zou dat zijn?
1: Ik zou zeggen... Weet je wat ik zou doen? Ik weet niet wat ik zou veranderen. Ja, tuurlijk, verlaag de huren, verlaag de boodschappen. Dat zou ik doen. Maar het is heel zwart-wit. Ik snap niet dat de koning wel meer geld gaat krijgen volgend jaar.
0: Wat doet hij?
1: Ik snap hoe het werkt. Ik begrijp dat als alles omhoog gaat, dan moet hij ook meer geld hebben zodat, voor de onderhoud en dergelijke.
0: Ja, zeker,
1: maar als je de koning bent van jouw staat, dan moet je het voorbeeld laten zien. Jongens, het is niet alleen jullie, het is ook ik. En ik heb al miljoenen, maar ik ga samen met jullie mee op de boot. Kom op, dat zou je toch sieren?
0: Dat zou je sieren, Willem.
1: Hallo.
0: Willy, bel me.
1: Konnichiwa.
0: Hoi.
1: Misschien moeten we met z'n allen naar China. Goed, Future.
0: Dat is Japans.
1: Galaxy Radio. Oh. Nah, racist. Sorry.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: Chaos to the max.
2: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Noose bomb in ice.
3: Ik
4: ga
3: je
4: wel
3: vertellen, ik heb het al
5: geregeld.
4: Nee!
5: Serieus? Radio Nijs op de X-Missel!
6: Ja hoor, wat lekker!
7: Wat? Even wat droom komt uit, man.
8: Ja, dat snap ik.
2: Kan het nog gekker?
0: Daniel en Nijs, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
9: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
0: This is
10: the sound.
0: Galaxy Radio.
10: Turn up that hip-hop.
11: Hip-hop.
12: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

0: vijf keer.
1: En hij vraagt niet eens naar de drijfveer.
0: Die mannen daar pakken die els keer op keer. Dat hebben zij weer. Ik heb veel wat ze moeten lossen. Beter, die mannen zijn niet met mij meer. Mijn jongens zijn moe. Moe.

0: kut man. Geen Jan, ik zat weer in die kooi man. Geef mijn jongen 20 stuk zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei ja, daar word je mooi van. Period.
1: Cartier en DNA.
2: This is Cartier, playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
3: En je hebt geluisterd naar Joey RK met Beck. Binnenkort gaan DNA en ik naar zijn show in Villa Thalia.
4: Ja.
3: Maar we hebben even een onderwerp te bespreken. Want Sergio, jij hebt ook iets gezien op het internet.
5: Ja man. Lijpe shit.
3: Ja, vertel.
4: Lijpe shit, inderdaad.
5: Ja, het is lijp.
3: Oh, wow.
5: Er was een Hyrox.
3: Hyrox-wedstrijd. Ja. Of, ja, hoe, is eigenlijk al die sporters, doe even killer relax.
4: Een training-estafette.
5: Zo kan je het wel noemen, ja.
3: Ja.
5: Voor de mensen die niet weten wat het is. Dat is gewoon een fitnessrace die hardlopen combineert met functionele krachttraining.
3: Oké, mooi.
4: Ah.
5: Maar goed, dat heeft zich ook plaatsgevonden. En dat heeft voor één atleet zeg maar niet goed uitgepakt.
3: Ook wel, maar dat gaan we zo meteen vertellen. Er was een atleet, dat heb ik gezien inderdaad. En zij heeft tijdens de Hyrox, blijkbaar moest ze misschien iets heel zwaar stillen. Heeft zij dus lopen schijten in haar broek.
5: Ja,
3: maar het gekke is, dus je zag het druipen op haar benen, haar voet en op
5: ze
3: de grond.
5: Ze zag helemaal onder.
3: Ze zag helemaal onder. Het leek wel diarree, man. Even serieus.
5: Ja.
3: Ze bleef gewoon doorgaan,
5: ja, man.
3: En niemand die haar tegenhield. Okay. Ze bleef gewoon doorgaan.
4: Shout-out naar de grind.
3: En ze heeft gewonnen.
5: Ja. Dat vind ik nog het gekste ervan. Zeg
4: dat vind
5: maar.
4: Ik niet gek, man.
3: Is dit een conspiracy?
4: Weet je waarom ik dat niet gek vind?
3: Waarom?
4: Ik ga niet meer meedoen, bro. Als ik dit zie, ik ga niet meer meedoen, bro. Geen enkele tori. Ik wil niet bij jou in de buurt zijn. Ja.
3: Oké, kijk, dat is waar. Maar de enige reden dat zij dan... De enige reden dat ik zou accepteren waarom je nog doorging... is omdat je aan het winnen bent.
4: Ja.
3: Je weet toch? Dat is de enige reden van... Ik was aan het winnen. Come on, man. Ik kan niet stoppen.
4: Nee.
3: Zeg maar, als je de vierde, vijfde plaats was... en je gaat door, is gewoon, bro. Ga naar huis.
5: Ja.
3: Maar sowieso ga naar huis. Wat zijn we aan het doen?
5: En hoe stop je zelf niet met wat je doet als je weet dat je onder de poep zit?
3: Ja. En die chick heeft nog gereageerd, hè?
4: Ja,
3: a win is a win. Ze is er nog blij mee ook. A win is a win. Maar come on, dit is niet netjes voor je...
4: Voor de wereld, man. Dit is niet netjes voor de wereld, man. Je bent een ziek, je bent een dier, man.
3: Ja,
4: zelfs een dier zou doorstoppen.
3: Om te beginnen, jij hebt met sporten te maken. Het is niet hygiënisch. Mensen kunnen zich verwonden, je loopt daar te schijten. Het kan nog erger uitpakken dan je denkt. Dus überhaupt voor je medemens kan je beter gewoon dat niet doen. En de organisatie heeft zich wel uitgesproken en excuses aangeboden, inderdaad. Voor het geval dat ze haar hebben door laten gaan. Maar stel je voor, je bent de volgende na haar. Dus je moet een, weet ik veel, gewichten pakken. Want dat gebeurde eigenlijk. Er waren mensen na haar die bepaalde dingen moesten pakken die zij net had vastgehouden.
4: Ja.
3: Dat je denkt van, joh, maar wacht, er zit poep op. Of het lijkt niet zo heerlijk of zo fris.
4: Ja, dat is crazy.
5: Ja, maar ik zou direct de handdoek in de ring gooien, zeg maar.
3: Ja, ik zou naar huis gaan.
4: Ik zou stoppen, man.
3: Ik zou denk ik wel stoppen. Dit
5: gaat over me.
4: En over mijn nek gaan.
5: Ja, man.
3: Dus,
5: zwaar.
3: Ben je een sportliefhebber en mocht je ooit meedoen aan de Hyrox? Weet in ieder geval dat de regels nu zijn aangepast, hè?
5: Poep niet in je broek.
3: Poep niet in je broek, maar als het gebeurt, kan altijd gebeuren, een ongelukje. Stoppen gewoon mee en gaan naar huis, jongens. Oké, Lawrence featuring 50 Cent. Yeah.

0: Show, hier op Galaxy Radio.
1: Inderdaad, ja, je hebt net geluisterd naar DMX met Where the Hood At. Ja, dit was het weer voor ons. En ja, we kunnen de hele avond wel blijven praten. Maar de hotline die draait natuurlijk om wat er bij jou speelt.
2: Stuur ons in wat je bezig had. Dat is precies waarvoor deze show bestaat.
1: Ja,
2: niet om te doen alsof we alle antwoorden hebben. Maar om samen situaties te bespreken waar iedereen zich soms in herkent.
1: En daarmee zijn we dus alweer aan het einde van de Kurtje en DNA's hotline. Maar heb jij dus een vraag? Heb jij een dilemma? Is er iets dat in jouw leven zich afspeelt waarvan je denkt, yo, Kurtje en DNA, ik moet dit aan jullie kwijt? Of ik heb advies nodig? Daarvoor bestaat de hotline. Laat het ons weten via 085-029-4x2.
2: Of stuur het in via Instagram. Kurtje.dna.show.
1: Oh ja, inderdaad. Ja, we hebben ook een Instagram, dus je kan ook via de socials met ons praten. Maar ook als we live zijn in de studio gebeuren er meestal gekke dingen. En misschien wil je soms inhaken, maar weet je niet hoe. Dit nummer is simpelweg een WhatsApp-nummer. Dus het is een raar, het begint niet met 06, maar je kan ons gewoon WhatsAppen via dat nummer.
2: Welk nummer?
1: 085-029-4x2.
2: Ja.
1: Hallo jongens. 085. Shit. Nou ja, 029.
2: 4x2.
1: Goed. Ik wens jullie een hele fijne avond. Geen zorgen. Vibes is er zometeen voor jullie. Dus hou je radio hier een standje harder. En hier op Galaxy Radio. Ik zie jullie vrijdag.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
2: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 9 PM.
5: Dit is het Galaxy News. De centrum-linkse oppositie in Zweden staat op winst bij de parlementsverkiezingen. Volgens de publieke omroep staat de oppositie op dit moment op 176 zetels tegen 173 voor de regeringspartijen van premier Ulf Kristersson. Vandaag worden de laatste stemmen geteld, morgen volgt de definitieve uitslag. Een bomensnoeier is in Vught zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hoogwerker sprong op 12 meter hoogte. Hij werd tijdens het snoeien aangevallen door Aziatische horenaars. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis in Tilburg is gebracht. Het nest wordt door de gemeente geruimd. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
8: Tina, dit was niet jouw schuld.
9: Vanaf morgen in de bioscoop.
10: Vibes is powered by Axt.
7: We are.
11: Hey.
7: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
7: Let's

0: Heerlijke zomerse vibes van Move & Joe. Die Lea hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En het is 8-9 uur geweest, moet ik zeggen. En dat betekent natuurlijk dat het tijd is voor het Urban Entertainment programma van de Nederlandse radio. Live entertainment programma van de radio genaamd Vibes. Hier op Galaxy. En ja, hele goede avond als je ingetuned bent. En als ik natuurlijk goede avond tegen jou zeg, moet ik ook goede avond tegen mijn homies hier in de studio zeggen. Niemand minder dan Drijf en Hiroshi. Jawel.
1: Yes, yes.
0: Ja, willen jullie een applaus hebben dan?
2: Ja, heel goede
1: altijd,
2: avond.
1: Altijd, altijd.
0: Ga ik zo even voor je fixen, man. Maar,
2: klap van ons.
0: Nee, maar zijn de stemmen al gesmeerd, boys?
2: Ja, zeker.
0: En eigenlijk onze gast, die moet ook

0: tijd.
1: Ja. Het is koud aan het worden. Ja, ik heb alsnog een t-shirt aan, maar... Het is koud.
2: Het is koud, ja. Vorige week had ik een trui aan en ik dacht, nee man, vandaag ga ik het maar weer koeltjes houden. Want ik begon het uiteindelijk ook wel weer warm te krijgen, dus. over warm gesproken, de vibes voor vanavond zitten er van mijn part alweer goed in.
1: Zeker.
2: Voor als je ons volgt op de social media kanalen, dan had je al een klein beetje kunnen zien wat je kan verwachten van ons.
1: Oeh, ja, een hele hoop. Want vandaag hebben we natuurlijk weer een gast. Ik zeg weer, maar wel een speciale gast.
2: Ja,
1: een
2: speciaal, gast, zeker weten.
1: Met een internationale vibe, moet ik toch wel even zeggen. Dus als jij ons volgt, dan heb je dat al lang kunnen zien. Maar,
2: Vibes.show, voor de duidelijkheid. Je kan ook Galaxy.radio volgen. En daar kom je ook heel veel vibes dingen tegen, sowieso. Snippets van de show iedere week, die komen daar ook voorbij. Nou ja, de draaien of dumpen, die kan je daar ook checken. En ik moet wel zeggen, in dit geval heeft de draaien of dumpen wel een klein beetje te maken met... onze gast van vanavond. Normaal gesproken is het niet specifiek toegespitst aan onze gast. Maar in dit geval wel. In dit geval wel.
0: Ja, ik was echt trots op je toen je hem stuurde vanochtend. Ik dacht zo.
1: Ja? Echt?
2: Hij heeft echt...
0: Ik wou het eerst nog zeggen, maar je luistert toch nooit als ik wat zeg over de draai of dump. Dus ik zeg niks ook.
1: Komt dit uit Marvin zijn koken?
2: Dankjewel, man. Dat,
0: jij bedankt.
1: Nee, dope. Zeker een mooie haak naar onze gast inderdaad.
2: Ik ben benieuwd sowieso of hij, dat kunnen we in ieder geval al zeggen, of hij een keuze gaat kunnen maken in deze.
1: Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd. We gaan het straks aan hem vragen.
2: Ja, man. Wie het is, ga je zo meteen horen. En welke opgave voor de draaien of dumpen hoor je ook zo meteen. Mm-hmm. Vanavond hebben we weer lekkere tracks, man. We hebben tracks van Tyla, een Drake, een Wayne Wonder, om even in de oldschool vibes te komen. Maar we beginnen deze avond, om het zomaar te zeggen, met Yves Laurent en Brasco en Blow. Highest Flex hoor je hier voorbij komen bij Vibes. Tot de klok van 11.

0: hij is flex. Hoor die hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy. En jawel, dames en heren. Het is denk ik tijd dat we onze gast erbij gaan halen. We moeten hem een proper introduction geven. Ik weet niet of... Ik weet dat Hiroshi altijd van de mooie woorden is.
1: Ja, alleen ik moet het altijd wel on the spot, bedenken. Ja. Ik heb nu even wat feiten natuurlijk. Het is een man natuurlijk, ja. Hij komt uit Nederland, maar hij heeft internationale samenwerkingen met niet de minste, toch ook wel legends.
0: Ja.
1: We hadden het er net over. Onyx.
0: Ja.
1: Fred Rostar van Onyx. Pete Rock. Niet de minste.
0: Ja, maar we hadden het erover off-air. We hadden het nog niet aangegeven. Dus.
1: Nee, true. Ja. Large professor. Nou goed, helemaal even een paar namen te noemen. Hij is de freestyle koning. Oh, 100%.
0: Ja.
1: Ja, hij heeft toch even tot slot opgetreden in New York, als ik het goed heb.
0: Ook nog.
1: Dus deze man, we moeten hem een waar... Een
0: staande ovatie eigenlijk.
1: Ja,
0: geven.
1: Deze man is van Nederland worldwide eigenlijk zijn ding aan het doen. MacGyver. MC Guyver.
2: Bing.
1: Ja.
2: Te veel eer, dank je wel.
0: Ja, super dope dat je er bent, man. Ja, Hiroshi die benoemt niet de minste dingen. Je bent echt overal op de wereld geweest, inderdaad. Ja. Gaan we het straks allemaal over hebben.
2: Nice. Cool.
0: Ja, we willen je eerst meenemen richting onze... Hoe noem je dat? Richting onze items. Ja. This is why we need history. The ones who shape the culture. The OGs of hip-hop. The inventors. We have to go to the root. Galaxy Hip-Hop History Facts. Ja, we beginnen de show eigenlijk altijd met history facts. We blikken terug in de geschiedenis. Wat er zoal gebeurd is in de wereld van de entertainment / hip-hop industrie, zeg maar. Dan moet ik natuurlijk wel even naar het goede punt scrollen. Want als ik met jullie eigenlijk een klein beetje in de paar dagen in de toekomst... maar dan toch weer in de geschiedenis kan kijken. Op 19 september 1989 is eigenlijk een beetje de geboorte van de nederhop. Def P die richtte in Amsterdam de formatie Osdorp Posse op. En ja, in deze specifieke week nemen zij hun allereerste demo's op.
1: Kijk.
0: En is dat een is dat een klik waar je naar hebt geluisterd, om het zomaar te zeggen?
2: Ja, jawel, maar ik was niet op de hoogte van dit historische feitje.
0: Hey.
2: Terwijl ik wel heb getoerd met Def P en met OP natuurlijk ook wel wat momenten heb gedeeld.
0: Ja.
2: Dus.
0: Ja.
2: Shout-out P, man.
0: Cool. Ja, man. Ja.
2: Shout-out Def P, man.
1: Nou ja, dan maken we even het bruggetje naar 15 september. Ik weet niet of jou dat wat zegt. 1995. Een historisch moment, want eigenlijk de explosie op commercieel
2: spraakwater.
1: Ook
2: september?
1: Ja, klopt. Extinct brengt zijn baanbrekende single Spraakwater uit. En het werd natuurlijk een van de grootste eerste commerciële successen. Wat is dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? Als we hebben het net over Def P gehad, maar ja, zijn grote... Ja, rivaal is ook niet goed. Zo'n grootste conculega in die tijd nog steeds. Facts, maar wat deed dat met jou, Spraakwater?
2: Ik was eigenlijk als eerste op de hoogte denk ik toch wel van de avonturen van Ex-Ronaldus.
0: Oh ja.
2: Op de box.
1: Oké.
2: En Viervoeters.
0: Dat was volgens mij ook zo een van die clips van avonturen van Ex-Ronaldus.
2: Met die marionet, hoor.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus het was meer zeg maar het plaatje en de sound zeg maar wat mij greep en wat bleef hangen. Brainpower was veel... on air ook.
0: Ja.
2: Dus het bleef allemaal bij me hangen. En natuurlijk dan ook origineel Amsterdams. Want dat was eigenlijk het enige wat echt werd gepusht voor de mainstream van mensen van mijn generatie.
0: Eerlijk.
2: Dus het was een beetje een mengelmoes van die drie dingen voor mij.
0: Heel veel mensen die hebben toen echt Amsterdams ook geleerd.
2: Ja. Kapot geluisterd, man.
1: Ja, die track was wel echt tof.
2: Kom op, weet je wel. Het was dat alles voor mij. Dus ik heb nooit onderscheid daartussen gemaakt. En toen ik de beste... twee mannen, in ieder geval X en P, afzonderlijk van elkaar leren kennen. Eerst Extince persoonlijk en daarna Def P.
1: Ja? Oké.
2: Ja, die kende ik eerder. Ja,
0: maar
2: hoe
0: is dat? Ik bedoel, ja.
2: Weet je wat crazy is? In de gym.
0: Oh shit.
2: In de gym.
0: Ja.
2: Heel incognito, capuchonnetje op. Iedereen wist wel van hem, maar niemand, niet per se dat hij, weet je. Wel, hij is wel approachable, maar... Ja, niemand
1: deed
2: dat.
1: En heb je dan over de gym in Oosterhout?
2: Nee, de gym in Gilze.
1: Gilze?
2: In Gilze, ja, ja, bij Van der Valk. Daar trainde hij destijds. En ik dacht van, dat moet hem zijn, man.
1: Ja.
2: Toch, dacht ik van. Dus op één dag, ik trek de stoute schoenen aan. Ja, daar ben ik. Oh, oké, je hoort gelijk aan zijn stem, toch? Dus daar is contact gewoon gelegd. En dat is altijd gewoon cool gebleven. Altijd als ik hem tegenkom, is altijd gewoon nice. En pas 7 jaar daarna, want dat was 2009... ging ik met Def P op toe.
1: Ja.
2: Via Mike DeWitt, Mike DVD, shout-out Mike. Dus maar voor mij was er dus geen onderscheid in, omdat ik een hele andere binding had met dat voor die, of tenminste na de beef, maar voor mijn begrip van die beef, zeg maar. Dat was voor mij niet aan de orde, man.
0: Ja, voor ons zijn het gewoon ook allebei legends, toch? Lijkt mij geen onderscheid wat dat betreft, geen kanten wat dat betreft. Straks mogen we wel kanten kiezen wat draaien of dubben betreft, maar dat is voor straks. Hey, 17 september 1996, vlak na het tragisch overlijden van Tupac, wordt in deze week zijn postuum en bloedstollende rauwe single Hail Mary uitgebracht. En eigenlijk onder zijn alias Machiavelli. Tupac was natuurlijk bekend onder meerdere namen. En dat is ook zo'n feitje die deze week in de geschiedenis is gebeurd.
1: Ja, dan gaan we even naar 16 september 2005. En toch ook wel een momentje, ook juist omdat ze nu toch weer...
0: weer relevant zijn.
1: Ja, en dan hebben we het over de opposites. Want Topnotch brengt in 2005, 16 september, zijn debuutalbum. Hun debuutalbum, moet ik zeggen. De Fik erin uit. Met toch een rauwe banger.
0: Fuck jou bijvoorbeeld. Ja, joh. Dat
1: is toch een groep die je niet zomaar even voorbij kan, gaan.
2: Je kan niks doen, vond ik hard, man.
0: Je kan niks doen.
1: Je kan niks doen.
2: Dat was een beetje zo'n fish-eye-achtige video was dat, man. Een beetje,
1: was
2: mij
1: van dit album?
2: Volgens mij wel.
1: Ah, oké.
2: Het was een tune die ook op die plaats staat.
0: Ja, voor de Fik erin inderdaad.
1: Oh, ja.
2: Maar die kwam aan het eind van een andere video.
0: Ja.
2: En ik vond dat harder dan de rest. Die beatcut, man. Die was hard, man. Ja.
1: Dik.
2: Deze, ja. Gewogen, want je snapt dat ik de doosste ben. Oh, dit. Onder de gordel, want ik geen niet om bemiddelen. En wijs niet met de vinger, nee, alleen maar met
3: die
2: de
3: middelen. Die kill
2: was groot,
3: toch?
0: Ook al kom je met je mic stillen, iedereen zegt. Ja man, check na de show even dat hele album, gewoon de Fik erin. Dat is nog steeds een heerlijke classic,
3: maar
0: inderdaad.
3: Als je het zo checkt, moet je dus gewoon in september releasen. Dan kom je in de history facts.
1: Ja, precies.
3: Lifehack.
0: Zeker. Hey, even checken, man.
2: Maar we hebben het over de 17e was. Spraakwater, toch?
0: Ja. Zeggen we dat goed?
3: 15.
0: Toch? 15 inderdaad.
2: Die was de 17 al.
1: Dat was Tupac.
0: Tupac.
2: Oh, Tupac.
1: Ja, met Hail Mary.
0: Ja,
1: Machiavelli.
0: Ja. En als we het toch in die reeks willen houden. 18 september 2001 bracht Jay-Z de Blueprint uit. Mm. Dus inderdaad, wat Drijf zegt. Als je in History Facts wil komen in september. En een goede maand.
3: Vorige week was Kanye en 50. Dus allemaal release in september.
1: Doen het goed. Precies, als we nog even bij Kanye blijven. 20 september. September 2005, toen was hij ook aan het domineren, Kanye, met wereldwijde charts en ook op de tv-schermen natuurlijk met zijn legendarische videoclip voor Gold Digger met
0: Jamie Foxx.
1: Mm-hmm. Dus dat is echt een periode. September, inderdaad. Ja.
3: Onthoud het.
1: Is dat een release
2: dus voor jou? Dat is waardig, want morgen ben ik aan de beurt, toch? Dus, come on, man.
3: Volgend jaar
2: ben je hier niet voor niks, man.
1: Ja. Gaan we het straks over hebben, man.
0: Hoor je bij jou inderdaad ook in de

0: Classic, heerlijk.
1: Klinkt hij nog een beetje, ja, een soort van
2: jong of zo, ik weet niet. En nu is hij heel boos en klinkt hij nog wat frisser of zo.
3: Ja, alsof hij het nog leuk vond.
2: Ja, en nu is het echt de boze
3: moedje. Nu dat moet.
2: Onbevangen. Ja, precies.
0: Hey, checken we ook nog even snel wie de jarigen zijn van deze week eigenlijk. Want op 14 september 1973 is ook wel een leuk haakje naar onze gast MacGyver. Mm-hmm. Want op 14 september 1973 is natuurlijk de geboortedag van niemand minder dan Nas. En ja, als we het dan over Nas hebben. Jij hebt eigenlijk een soort ode gebracht aan Nas. Jij hebt toen een album uitgebracht.
4: Klopt. Ja.
0: Met een beetje een referentie in de naam naar Nas.
4: Ja, zeker. Madmatic, ja. Ja, hoe moeilijk kan je het hebben. Dus in plaats van Illmatic, Madmatic. En eigenlijk is dat, ik moet even ook in mijn geheugen graven. Maar eigenlijk is dat geboren uit het feit dat in de periode dat ik daarmee bezig was, wilde ik eigenlijk stoppen met rap.
0: Oh.
4: En,
0: hoezo dat?
4: Nou ja, kijk, ambitie drijft jou en je vrienden soms ook een beetje uit elkaar. Ja. Dus dat was meer het emotionele aspect ervan. Van ja, ik ben er nou wel beu, man. Na zoveel jaar altijd dat heen en weer. Maar ook in mijzelf, weet je. Zeker in die periode, nu is het wat minder. Maar toen had ik ook best wel veel storm in mezelf. En dat uitte zich dan creatief heel gunstig.
0: Ja.
4: Maar die dalen waren soms wel wat minder, zeg maar. Het is niet dat het bipolair was of zo. Maar meer van, ja, na de zoveelste cycle heb je wel zoiets van, ja, fuck deze shit. Weet je wel. En vaker kreeg ik ook te horen van, ja, maar waarom rap je zo moeilijk? Toen dacht ik van ja, moeilijk als mensen het zo zeggen, dan lijkt het alsof het hogere wiskunde is. Snap je?
0: Moeilijk in de zin van moeilijke woorden of.
4: Ja, of als ik zeg maar ga uitleggen soms van, hey man, dit zijn de layers to the punchlines. Of dit zijn de layers van mijn albums van holy shit, er zit zoveel achter. Weet je wel, maar ik vind dat tof om te doen.
0: Ja, precies.
4: En ik snap ook, het is niet voor iedereen. Het moet een middenweg zijn dat je het moeilijker makkelijk maakt. I know that, maar soms komt het gewoon zo eruit. Dus als mensen dan zeggen, ja, maar het is zo moeilijk. Ja. Zo complex. Dan denk je van, oh, maar het is gewoon net alsof het rocket science is.
0: Ja.
4: Ik denk dus dat het is gewoon madness wat ik breng.
2: Ja, op die manier.
4: Dus
2: ja,
4: het is madmatic, weet je wel. Ja. Het is gekke werk eigenlijk, zeg maar.
0: Ik snap je inderdaad. Ja, ik denk dat merendeels hier in de studio wel ook van die layers zijn. Wij kijken ook inderdaad dieper in de muziek dan de meeste.
4: Je moet het gewoon uit kunnen pakken.
0: Ja,
4: langer dan één keer, weet je wel. Mm-hmm. Ja, nou, dat
0: die
4: Easter mijn
0: eggs pas later over een jaar bijvoorbeeld ontdekken. Dat zijn van die leuke
4: daar dingen. Is het voor. Ja, daar precies. Is het uit ontstaan. Maar uiteindelijk heb ik dat dus conceptueel een beetje gekoppeld aan het werk van Nas. En ja, de samenwerkingen die konden dat nog een beetje aandikken ook nog. Dus dan blijft die creatieve, weet je wel, whirlwind blijft gaan, zeg maar.
0: Ja.
4: Dus ik bleef meer dingen bedenken en daaraan koppelen. En uiteindelijk heb ik dus 3 albums aan elkaar laten aansluiten, zeg maar. Van Madmatic tot de tweede tot de derde, Chameleonism. Ze hebben allemaal referenties naar elkaar ook.
1: Okay. Ja.
4: En naar Illmatic. Dus
1: kijk,
4: je kan unpacken, man.
1: En, nou ja, misschien een haakje, want op 18 september 1946, geboortedag van soul- en funklegende Billy Preston.
0: Ik denk heel veel mensen hem niet zullen kennen.
1: Nee, ja, hij is dus nu 80 geworden. Ja.
4: Ja.
1: Ja, zijn warme toetspartijen zijn door talloze hip-hop producers, waaronder J. Dilla, Kanye West, waar we net van naar luisterden, gebruikt als perfecte samplebasis. Dus dat is misschien iets waarvan je zegt, hé, dat herken ik wel. Vandaar heb ik ook wel eens naar geluisterd van, hé, dat is een plaat waar ik wel een beat op zou, waar ik een beat van zou bouwen.
4: Als ik een cover zou zien, dan zou ik hem misschien herkennen. Maar
0: ja, precies.
4: Jazz of is het meer
1: jazzy invloeden? Ja, dat is een goede vraag. Qua tracks ken ik ze allemaal niet. Okay. Nee.
0: Gaan we nog eens een keertje induiken, want volgens mij zijn die dingen echt alleen op vinyl te verkrijgen. En we hebben natuurlijk een vinyl-expert hier in de show.
3: Expert
0: sowieso.
1: Billy Preston.
0: Sowieso een expert, want binnenkort gaan wij bijvoorbeeld een prijzenpakket weggeven. En jij kwam in één keer voor de show met iets fucking sicks aanzetten. Ik hou hem even omhoog voor de mensen die meekijken via Galaxy Livestream. Ja, voor de mensen die nog platenspelers thuis hebben. Wat is het?
3: Slipmat.
0: Een slipmat?
3: Staat erop, hè? Ja. Dat kon ik kunnen lezen.
0: Ja, precies.
3: Wat doet dat? Dat leg je gewoon onder je plaat, toch?
0: Kijk,
3: zodat
0: voor
3: niet
0: de scratchers, volgens mij.
3: Maar het is, we hebben natuurlijk een, we zijn bezig met een prijspakket.
0: Ja, man, de gekste dingen zitten erin.
3: Ja, maar er zat niks van ons in, van de show. Dus ik dacht, Kijk, dat,
0: echt, waar, echt vet. Echt, hij is heel vet. Voor de DJ's, platenmensen onder ons. Het is zeker een hebben dingetje. Die wil je in
2: dus,
0: je...
2: Dus de enige echte Vibes Slippad zit in het prijzenpakket.
0: Juist, ja, man. Ja. Juist, ja. Hey, straks gaan we de diepte in met jou. Want we willen natuurlijk van alles over je weten. Het is niet de eerste keer dat je bij ons in de show bent geweest. Want Vibes bestaat natuurlijk al sowieso bijna 3 jaar zelfs. Ja. En ergens, ik denk halverwege, ben jij toen een keer langsgekomen met bij ons met Rix.
4: Mm-hmm. Rix, hey, zeker.
0: Ik vond dat zelf persoonlijk een van de meest legendarische shows, als je het mij vertelt. Ja, want jullie kwamen ook gewoon... Ja, hard qua freestyle en dat soort dingen. Dus ja,
2: was dat nog, ging dat over Giel en zo? Toen ja, freestyle?
0: Ja. Die beelden die zijn nog steeds op onze Instagram-pagina te checken. Ja. Vibes.show, dus ga dat sowieso checken. Ik ben benieuwd wat dat voor vanavond brengt.
2: Ja.
5: Draaien of dumpen?

0: Week. En wat ik daarnet al zei, het heeft te maken met onze gast van vanavond. Ik hoop dat hij een keuze kan maken, want het is persoonlijk wel een hele moeilijke. Jij kan trouwens ook stemmen, 085-029-2222. Of
1: check de socials, vibes.show, daar staat de poll op onze feed. En daar kun jij gewoon de draai of dumpen van deze week zien. En check het gewoon even en stem als je dat niet hebt gedaan.

0: deze avond kun je kiezen. Vanavond kun je kiezen tussen Onyx en Nas. En ja, het is niet voor niets dat ik natuurlijk zei van... Ik hoop dat onze gast MacGyver een keuze kan maken, want...
1: Zal moeten.
2: Ja, want waarom zeggen we dat? Want die man, ja, die heeft gewoon met één van deze twee... Ja, een dikke samenwerking. Ja, het is gewoon, ja, ik weet niet hoe je relatie is met Onyx verder.
1: Ja, gewoon solid. Ja, het is natuurlijk niet super close.
0: Dus mocht je voor Nas gaan, dan maakt het niet uit.
1: Nee. Ja, zo goed ken ik Fred Roy Sticky wel.
0: Ja, man.
1: Ze zijn zo cool. Zo chill. Je kan echt met ze lachen. Dus je kan eenzelfde gesprek met hun zo hier hebben. En dan weet je, gaat dat los.
0: Dope.
1: Ja,
0: ja dat, dus. Ik zie dat alweer zo voor me, man. Hoe dat gaat. Maar ja, je hebt ook een samenwerking met de mannen dus gedaan. Hoe is dat verlopen?
1: Nou, ik was dus... Ik heb veel materiaal in de tijd van corona gemaakt. Ja. Tijdens de lockdown, zeg maar. Dus ik had een beat. Ik was eigenlijk geïnspireerd door iets anders, moet ik zeggen. En toen dacht ik van, ja, ik wil ook zo'n beat. Dus ik ging naar die producer, Chief Rock. En die met Sneeder een project heeft gemaakt. Ja. Raw Grain, heel dope. En Sneeder heb ik mee gewerkt. Vandaar. Dus ik zei tegen Chief Rock, zeg maar, kan je niet sowieso een beat van maken zoals die tune? Hij zei, ja, ik heb wel iets. En toen komt hij met dit van 187. Ik zei, maat. Fuck, weet je wel. En ik hoorde meteen, dit is Onyx, dit is Fred Rowe, zoiets. Ik heb gewoon een DM gestuurd van, yo, sup, weet je wel. Dus ja. Toen noemde hij een geldbedrag voor die verse. Ik zei, bro. Vriendelijk bedankt. Ik heb meerdere collabs al gedaan, dus ik kan vriendelijk bedankt zeggen op een goede manier. Ik zeg maar, dit gaat hem niet worden voor mij. Ja, wat dan wel? Ik zeg, ja, dit heb ik ervoor over.
0: Wacht even, voordat je verder gaat. Je hoeft geen exacte bedragen te noemen, want dat is natuurlijk privé.
1: Voor niks gaat de zon op.
0: Precies. Ja, maar aan wat voor soms soort wel, bedragen kunnen we denken, zeg maar? Is het een paar duizend euro? Is het tienduizenden euro's?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Onder de 10.000.
1: Ja, honderdduizenden euro's. Lening alles. Onderpand. Ja. Dit zijn de kleren die ik nog heb. Ja.
0: Maar als je een beat van Timbaland of Dr. Dre wilt, ben je al een half miljoen ongeveer kwijt.
1: Nee. Dat is niet zo gekke bedragen. Okay. Laten we daarop houden. Ja, maar de grap van het verhaal is dus dat ik dat zei en ik dacht van, nou, dit is het einde.
2: Ja.
1: En toen kwam er een trade-off. Dat hij zei van, nee, weet je wat? Oké, is goed. Maar dan moet je ook iets voor ons doen. Dus ik zei, oké, wat dan? Ja, je moet de first pap. En dat bleek dus mijn verse te worden op hun plaat World Takeover. Op een Onyx plaat. Dus ik kreeg er eigenlijk een Onyx feature voor terug.
0: Ja.
1: Ik zei, oké.
2: Dat was wel een honor.
1: Zo, weet je wel. Ik krijg meer? Oké, weet je wel.
3: Dan moet je even dit en dit overmaken.
1: Nee, dat was zo werk shit, toch? Maar ik dacht, weet je wat? Oké, fuck it. Let's go, toch? Dus dat gezegd hebbende en gedaan. Ik heb vaker natuurlijk op afstand gewerkt en dichtbij. Gewoon live, zeg maar. En dit is een van de weinige momenten dat ik achter mijn computer zat en dat ik echt kreeg wat ik zocht.
0: Ja, precies.
1: Dus ik laad het diverse in Pro Tools, ik druk op play, ik hoor dat. Want ik doe altijd al een beetje pre-tweaken voordat ik iets doe. Ook als ik mezelf live record, dan ga ik alvast tweaken terwijl ik soundcheck. Dus het stond al een beetje gewoon oké. En die verse gaat erin en die woorden van hem beginnen. En ik zat echt zo. Weet je, en ik woonde destijds nog met de moeder van mijn kind.
0: Uh-huh.
1: En ik riep haar, weet je wel. Ik zei van, wat? Dit is keihard. En zij is ook liefhebber van hip-hop, weet je, 97. Als zij het dik vond, dan wist ik van, oké, dit is echt dik, toch? Weet je wel, ze is kritisch, toch? Ja. Dus ja, toen wist ik van, dit is echt hard, zeg maar. Weet je, en hetzelfde dat ik dat heb, dat ik echt zit en denk van, ja, dit is het, man.
0: Ja, precies.
1: En uiteindelijk is er dus nog een track uitgerold en contact onderhouden met 100 Mad. Dus

0: label was het toen nog aan het oprichten waren. En daar is dus veel uitgekomen. Ja. Een show in New York City met hun tal van supports. Toen we op familievakantie waren in Rusland in 2024, toen waren ze daar ook voor een show. Dus toen ben ik uiteindelijk naar een studiosessie van hun nog gegaan. Echt een paar uur voordat we het vliegtuig terug naar huis moesten. Ja, dus die wereld werd heel klein, weet je wel. Dus er komt veel meer uit dan één zo'n verse.
1: Ja, precies. Ja, zometeen willen we daar nog van alles over weten. Ja. En je bent vanavond ook niet voor niets hier zo. Want er komen binnenkort ook weer wat dingen uit volgens mij voor jou. Als ik het...
0: Ik ben met iets bezig geweest.
1: Daar willen we alles van weten. Zometeen, dames en heren.
2: Vibes is powered by Axt.
3: Waar jij de laatste news, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt Online.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: Marolijntje, ze komt vanavond langs bij Kleintje. Het is beter dat je om me let. Ik eet het als ze om me let. Wil je nog een pil?
2: This is for the night workers, the wide awakes, the stay up late. Every weekday night, Queen of the Night, Rosa G, welcomes you in her world. The best hip-hop and R&B with a touch of soul and funky stuff. Rosa's World. Tonight from 11 p.m. on Galaxy Radio. There's no excuse to go to bed early anymore.
5: This is what Galaxy Radio sounds like.

0: heerlijke klanken van Italië. Nooit echt van mij hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En ja, de vibes die zitten er nog steeds goed in, denk ik, als het aan mij ligt. Toch, boys?
1: Zeker, ja, man. 100.
0: Gelukkig maar, want ja, dames en heren, Hiroshi deed er net al een soort van korte intro voor onze gast die we hadden. Ja. Maar ik wil het nog even een klein beetje verder specificeren, want hij is een ras-echte onafhankelijke hip-hop MC en een absolute titaan binnen de hardcore boom-bap underground. Wow. En de man die is geboren in Canada, maar getogen in het Brabantse Gielse. Gielse, zoals je wil
2: kijken.
0: Binnen de scene staat hij bekend om zijn ijzersterke schrijverskunsten en vlijmscherpe techniek en zijn unieke grensoverschrijdende internationale vibe. Dames en heren, laten we hem nog een keer een vibes applaus geven, want we hebben MacGyver in de studio.
3: Bang, bang.
0: Ja, man. Ja, man. Geboren in Canada.
2: Facts, man.
0: Ja, man. Ja. Hey, maar je bent eigenlijk hier in Nederland opgegroeid. Ja. Ga je nog wel eens naar Canada?
2: Net terug.
0: Oh.
2: Ja. Net terug, ja, ja. En vorig jaar 2 keer. Mijn broer is in september jarig.
0: Hey.
2: Dus 23 september.
0: Een history fact, je?
2: Ja, ja. Dat moest ik weer aan denken, maar dat is een beetje off topic. Maar ja, vorig jaar voor vakantie daar geweest. Moet ik even nadenken. Gewoon familievakantie. En hij werd 40, dus hij zei, ja, ik ga iets vieren. Dus je moet terugkomen. Dus binnen een maandje was ik weer daar.
0: Ja.
2: En toen ik daarvan terug was, zei hij ook weer binnen een korte tijd van, ja, maar volgend jaar ga ik trouwen.
0: Hey.
2: Ja, dat is al wat meer mijn vakantie volgend jaar. Dus ik ben er net van terug, man.
0: Super.
2: Zijn bruiloft, dat was super nice, man. Mijn vader is in 2018 geremigreerd. Die komt daar vandaan.
0: Uh-huh.
2: Dus alles van mijn vaders kant woont daar en alles van mijn moeders kant zit hier. Zeg.
0: Ja, ja, ja, precies.
2: Dus dat.
3: En ben je dan bij de broer op je huwelijk, op zijn huwelijk de MC? Of?
0: Hey, ja,
2: ja,
0: man.
2: Ja, nou, was niet echt aan de orde, maar nee, ja, welke speech natuurlijk.
0: Ja.
2: Hij vroeg wel of we konden. Ja, wel konden, ja, MC, maar dan meer in de huwelijks.
0: Ja,
2: maar uiteindelijk hebben we. Nee, ik heb niet
3: gewoon een master of ceremony.
2: Ja, letterlijk, maar ja. Ja. Ik heb niet zoveel hoeven doen achteraf gezien.
0: Ja, dus, okay. Precies.
2: Nee, dat was.
0: Vervolg je de scene ook echt van Canada? Want we kennen natuurlijk allemaal Drake, een van de bekendste.
1: King of the Dog was ook in Canada.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, dat wel.
0: Maar je volgt de scene daar niet?
2: Absoluut niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: En als we dan richting de Nederlandse scene gaan. Zijn er artiesten waar jij, nou ja, je noemde er net al een Def P waar je, die je ontmoet hebt, Extince natuurlijk.
2: Ja.
0: Je hebt met Onyx gewerkt.
2: Ja. Ja.
0: Een ode aan Nas. Dus in principe hoef je niemand meer aan te kaarten, maar ik bedoel, ja, zijn er nog wel mensen die jij volgt?
2: Volgt?
0: Ja, zo.
3: De ontwikkelingen, gewoon van hé, dit hoor ik, hè, je ziet een beetje van wat er gebeurt.
2: Ja.
3: Van hé, dit is interessant, dit is tof.
2: Vind ik lastig, man, zeg ik heel eerlijk. En dat is deels denk ik, misschien ben ik te oud, I don't know. Maar het is heel erg marketinggericht geworden.
0: Ja.
2: Zeg maar, ik for lack of a better term, TikTok-achtig.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En dat staat voor mij best ver van de essentie af van. Ook al heb ik er wel. Toen veel mensen zeiden van, ah, dit is niks, dit. Ik zeg maar, het is eigenlijk makkelijker voor onze generatie. Want wij hoeven niet nu de lab in, 3 verses, hele tune, mixen, masteren, hele video. Het is gewoon, fucking man, 15 seconden zelfs van je demo. Hij hoeft niet eens uit te zijn, weet je wel.
0: Precies, ja.
2: Dus het is easy, weet je.
0: Daar hebben we het eerder al over gehad.
2: Maar ik voel het niet om zo te creëren.
0: Nee, ja,
2: dat zit niet in mijn DNA, man.
0: Nou, goed zo, hou
2: ik
0: zo.
2: Ik heb het geprobeerd, maar het is niet mijn ding.
0: Hou zo, man.
2: Het is niet wie ik ben, dus waarom zou ik het doen?
3: Maar je zou wel, hè, mensen die het doen, maar alsnog toffe dingen maken. Dat rijmt niet met jou.
2: Nou, het ding is meer dat het daardoor, omdat dat nu de MO is, zeg maar, is er echt een content overkill. Dus de ene rapper naar de andere staat op en ik denk, ja.
3: Dan heb je geen zin om daar doorheen te baggeren van, ah, dit is tof.
2: Het is hetzelfde. Ja. Het is echt veel van hetzelfde, weet je. Ook in de hoek waar wij vandaan komen. En ja, misschien ben je een beetje te lang ermee bezig dan. Of zit je te diep in. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet voor opensta. Dus ik heb op mijn manier met dit project eigenlijk een groundwork gelegd vanuit de mensen die ik ken. En als je dus ziet dat er like-minded mensen zijn die ik niet ken, Oké, bring it, weet je. Laat me jou checken. Als het hard is het hard, weet je wel.
0: Ja.
2: Dus het laatste wat ik daarin heb kunnen bewerkstelligen voor dit project, van nieuwe dingen, En die jongens die zijn nu wel sindsdien best wel een tandje verder gegaan. Dat is Zwarte Water.
0: Hey.
2: We waren toen bezig met dossier Boom Bap. Er was een enkeling aan shows waarin we oud en nieuw verenigden. Dus dat ging van een Def P tot een Zwarte Water. En zij waren een demo submission. En ik behandelde die. Dus ik heb iedereen gecheckt. Er waren er een paar die echt erboven uitstaken en zij ook. Dus ik heb echt ook gekeken naar oké, maar wat? Wat is echt gaande met deze act, zeg maar, weet je? Ik vind ze allemaal vet, maar wat is gaande met die act? En uit die filtratie kwam Zwarte Water en dat was de juiste keuze, weet je? Ja. Dus ik heb ze al live gezien voordat ze een beetje echt aan het touwtje gingen trekken. Dus ik heb er wel oog voor en love voor, maar ik zit er niet meer zo bovenop, man.
0: Ja, precies. Ja,
2: too much van dat, man.
0: Zwarte Water hebben we ook vaker in de show besproken.
3: Ja.
0: De boys moeten ook nog steeds even langskomen.
1: Ja, dat is deze contact, man. Ja. Dit is contact.
3: Ja. Maar het zijn denk ik zeker boys die in lijn liggen met die visie van ja, die gaan niet om de TikTokjes, die gaan gewoon voor kwaliteit.
2: Ik zie wel dat ze wel in die stijl zeg maar marketen en promoten en dat moet ook. Dus weet je, alle lof naar dat soort acts, weet je, die dat gewoon doen zoals het hoort.
0: Je hebt zelf ook bij 100 Mad gezeten, het label van Onyx.
2: Ja.
0: Heb je daar, hoe noem je dat, wat heb je daaraan gehad? Of wat heb je daaraan? Ik bedoel,
2: ja.
0: Je snapt wat ik bedoel, toch?
2: Niks is forever, man, in de muziek. Nee, niks is forever, man. Weet je, en dat moet je los leren laten als je ergens instapt.
0: Juist.
3: Wat dus had je hoge verwachtingen?
2: Nou ja, het is nieuw.
3: Ja.
2: Dus je weet niet wat je kan verwachten, weet je wel. En je werkt toch met legends. Dus ik denk het piekmoment voor mij daarin was toch echt wel de label night in Sony Hall in New York City.
0: Dope.
2: Tijdens de hip hop 15 maand in augustus, man.
0: Ja.
2: Ik was daar, man. Ik heb mijn ding gedaan in New York, snap je?
0: Ja, man. Ja. Hoe was dat ontvangen daar?
2: Goed, man.
0: Ja, toch?
2: Jawel. Ik moet wel zeggen, kijk, oké.
3: Extra kritische mensen daar, hè?
2: Dit is wat ik heb meegemaakt, hè?
0: Oké.
2: Kijk, als je hier acts hebt, zoals bijvoorbeeld de KRS of zo, of noem je typical American act, weet je wel. Die komen op het podium en die zeggen, ja, zet het geluid harder. En dat je echt denkt van, oh, zijn zij doof of zo?
0: Ja.
2: Maar dat is daar normaal. Dus ik stond er op stage en die shit stond zo fucking luid, dat ik dacht van, oh, nou snap ik het, weet je.
0: Het
2: is gewoon zo hier. En alles was ik echt 10% omhoog gepitcht, dus het was echt werken op die stage. In het Nederlands, grotendeels, ik moest een medley in elkaar draaien. Je had echt maar een x-aantal minuten om te knallen, want we hadden heel veel mensen op de line-up staan.
0: Maar ergens denk ik wel dat het ook met de doofheid te maken heeft daar, hoor.
2: Ook, maar ja. Maar nee, die decibelmeter daar, die stond niet aan. Maar echt niet, snap je?
0: Ja, hier in Nederland zijn ze wel echt overprotective wat dat betreft.
2: Snap je? Dus dat klimaat is gewoon, ja, je moet er bovenuit steken. En mijn energy en mijn vibe. Mensen zeiden van, ik kon het niet helemaal verstaan, maar...
3: Maar je deed ook Nederlands.
0: De vibe was dope, ja.
2: Ik deed gewoon mijn ding, man.
3: Wow.
2: En ja, mensen
0: tijdens Hip-Hop 50 was jij gewoon daar.
2: Om de hoek bij Times Square.
0: En
2: daar backstage
3: benoemd worden.
0: Ja, toch?
3: Dit is wel echt,
2: wie heeft dat leven gehad, man?
0: Ja. Wie maakt dat nou mee?
2: Ik heb niemand daar gezien.
3: Wie uit Nederland?
2: Ik heb niemand daar gezien. Snap je? Ik weet dat Byte.
0: Ik vind dat Byte, man.
3: Ja,
2: zeker. Er waren een paar heads dagen in die week.
0: Ja, precies.
2: Ja, dat heb ik voorbij zien. Maar ik zat ook in mijn eigen bubbel, toch? Maar het ding was dus, toen dat klaar was. Kijk, zij hadden natuurlijk, dit was voor hun ook best wel een grote label night, toch? Dus they were partying, weet je wel? Dus een Zapp Judah was daar backstage. Capone was daar, weet je?
0: Ja, man.
2: Okay. Snap je wat ik bedoel? Ik weet niet eens meer wie ik daar backstage allemaal heb gezien. En die doorrookte champagne-ridden backstage.
0: Kijk, als ik naar mezelf kijk,
2: crazy.
0: Ik zou vol zenuwen daar hebben rondgelopen.
2: Ik was al fly on the wall.
0: Met jou, ja.
2: Nee, ja, het was zeg maar, het waren twee van deze ruimtes, was de backstage beneden. En het stond blauw van blunts. Blauw van Amerikaanse blunts. Dat is weed only, weet je. Sterk, hè?
3: Ja.
2: Bro, die shit was niet te roken. Toen nam ik nog een paar poffies, was niet te roken. Snap je? Ik was fucking sterk.
0: Dus je was gewoon relaxed.
2: Ik was back. Zoals een overkill van prikkels.
3: Ja,
2: maar een paar dagen later, dus via een paar connects die ik heb, vrienden van End of the Week, de Freestyle Championship die ik heb gewonnen in 2017. Daar heb ik een netwerk ook aan overgehouden aan vrienden. En die nodigde mij uit voor de release party. Dus de pre-party, zeg maar, van NEMS, Gorilla NEMS.
0: Dope.
2: Ja.
3: Kijk.
2: En daar was Static Selector, Ghostface, die waren allemaal daar.
0: Ja,
3: super dope.
2: In dezelfde week. En dat was van, hey, je moet even een RSVP invullen en dan ben je erbij. Boom, bang. En je bent daar.
0: Simpel als dat.
2: New York, man.
0: Wow.
2: Ja, keihard, man.
0: Ja, man. Zo
2: dus ja, wat heb je dan overgehouden? Stories for a lifetime, man.
0: Ja, man.
2: Ja.
0: Verhalen genoeg om straks aan je kleinkinderen zelfs te vertellen. Ja, man. Hey, zometeen willen we nog van alles over je weten. En niet te vergeten te stemmen op te draaien of dumpen van deze week. Onyx versus Nas. Dit is Wayne Wonder. No Letting Go hoor je hier voorbij komen bij Vibes. En Met niemand minder dan MacGyver. Super dope.

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even verdwijnen.
1: Jacques Chirac.

0: ben wel blij dat wij niet aan dat soort dingen zitten, mannen.
1: Hebben we iemand aan het lijntje hier of vandaag?
0: Nee, nog niet.
1: Nee, hè? Nee.
0: Maar
1: je kan bellen dus.
0: Je kan sowieso bellen. 085 029 22 22.
1: Input voor de freestyle.
2: Bellen voor een lijntje.
1: Ja, toch?
0: Inderdaad.
1: Flauw shit, ik. Flauw
2: politie voor de deur.
0: Ja.
2: Snap je.
0: Ja, echt hoor. Het is nog live ook. Als we dadelijk hier binnenvallen, boys. Mij niet gezien. Hey, dat telefoonnummer waar je het net over had, kun je ook natuurlijk gebruiken voor de draaien of dumpen. Ja. En dat is deze week deze.

0: wanna be. 085-029-2222 kun je gebruiken om deze moeilijke opgave van vanavond op te lossen. Of ja. Je kan natuurlijk naar de vibes.show
1: Instagram pagina. Ja, daar kan je lekker stemmen. En jij denkt van, nou, ik wil naast. Nou ja, stemmen, want er zijn nog wel wat stemmen te gebruiken. Want volgens mij staat Onyx net iets voor, Morf.
0: Ja, jij bent de man van de uitslagen, dus ik durf het niet te zeggen.
1: Ja, nee, ik heb net even gespiekt. Toen stond Onyx net iets voor. Dus als jij zegt, nee, hey, geef mij naast, dan stem.
0: Ja, man, stem. En we hoorden sowieso van onze gast al dat het een moeilijke keuze voor hem is om te kiezen. Maar we hebben nog geen definitieve uitspraak gehad welke je zou kiezen volgens mij.
1: Ja,
0: dat hij verslikt zich gelijk helemaal. Dat geeft niet. Maar...
2: Nee, I got it.
0: Oké. Maar ja, als je echt zou moeten kiezen, man.
2: Drumroll, man.
0: Ik heb
2: een drumroll. Drumroll. Slam harder, man.
0: Ja, toch?
2: Slam harder. En dat is niet vanwege de publieke opinie.
0: Oké.
2: Okay. Nee, ik heb gezegd, off-air inderdaad, I Can was toch wel een beetje een push voor mij. Dat opende mijn ogen van, oh, je kan ook inhoudelijk echt schrijven, weet je wel. Het gaat ergens over, zit een gevoel bij en het is hoopvol, weet je. Dus dat lyricism aspect van echt een message hebben. En het was naast, weet je wel. Dus die combinatie van dat. Maar aan de andere kant, als ik kijk naar... Wat het meest mij heeft gevormd als artiest is die rauwe energy, man. Ik hou van beukers, ik hou van moshpits, ik hou van rauw shit.
0: Ja.
2: En dat is Onyx, man.
3: Ja man. Onyx en Vince Carter, toch? Toronto Raptors.
2: Ja. En Canada, zo. Hey. Big one. Dus nee, voor mij is het absoluut slam harder, man.
0: Ja, toch?
2: Plus mijn link natuurlijk met Onyx.
0: Ja, man, zeker. Ja. Ja, man, jij gaat onze mics hier bij Galaxy blessen met wat live. Kunnen we... Deze track heet als het goed is Jungle?
2: Jungle, yes.
0: Jungle. Kunnen we een beetje dat wat we zojuist hebben... Je houdt van bangers. Is dit ook zo'n banger?
2: Dit is wel echt boom bap, ja. Dit is echt een boom bap banger van DJ CSP uit Duitsland. Mm-hmm. En hij maakt echt solid dingen. Als hij beats stuurt, dan hoor je echt van... Dit zijn geen beats, dit zijn producties.
0: Hey, maar Duitsland gaat hem met hiphop, man.
2: I know.
0: Volg je die scene wel? Een beetje?
2: Ja, wat is volgen? Nee, ik durf nooit ja te zeggen.
0: Hoor je wel eens dingen voorbij komen vanuit Duitsland?
2: Ja, wel, want ik ben connected met wat Duitsers. Dus ik zie wat zij pushen.
0: Ja.
2: Ja, ik beet gewoon boom bap uit de Duitsstalige landen. In ieder geval, als we het gewoon even bij boom bap moeten houden... is keihard.
0: Keihard, man.
2: Dus klaar, keihard. Snap je?
0: Ja, man. We gaan binnenkort ook even wat Duitse invloeden hier meenemen.
2: Ja,
0: want ik bedoel, die scene is hard, man. Over hard gesproken, ik weet zeker dat MacGyver ook gewoon een harde artiest is. Laten we hem vibes applaus geven. Want hij gaat live bij ons.
2: Jungle. Ja. Yes, sir. Live from the jungle. Deze is toepasselijk, want je moet niet alles geloven wat je hoort of ziet, behalve deze tune. Nou. Let's get it. CSP, check. Yeah, it's like a jungle sometimes.

0: Live bij ons in de show, dames en heren. Niemand minder dan MacGyver! En het komende uur gaat de man ons met nog meer blessen. En daar kijk ik zeker naar uit. Dus hou hem hier aan bij Vibes.
1: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us
4: on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy.
7: Dit is het Galaxy News.
8: JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is gisteren overleden. Hij werkte bij de vereniging van 1969 tot 2007 en werd voorzitter in 1994. In 1997 kondigde hij de voorlopige laatste Elfstedentocht aan met de legendarische woorden It geht on. Commissaris Arno Brok noemde hem een ware ambassadeur voor Friesland. En Belarus heeft 25 gevangenen vrijgelaten in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties op een verfproductiebedrijf en een staatsbedrijf in de bosbouw- en papierpulpsector. Onder de vrijgelaten gevangenen bevinden zich journalist André Alexandrou, zijn vrouw Irana Soblani en Ludmila Tchekina, en dat is een hoofd van een nieuwswebsite. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind.
7: En tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
14: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Vanaf morgen in de bioscoop.
16: Vibes is powered by Axt.
17: We are...
18: Hey.
17: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip-hop.
17: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
17: Let's go.

What You Need hoorde je hier voorbij komen bij Vibes. In het tweede uur van dit oh zo mooie programma. Live entertainment programma noem ik het maar. En nog steeds met onze gast MacGyver in de show. En ik hoop dat hij het eerste uur een beetje heeft meegeluisterd naar onze prachtige intro. Want dan mag hij meedoen. Of zijn jullie klaar voor een idee?

0: er ook, ja. Welkom terug in de tweede uur, dames en heren, van Vibes. Jouw live entertainment programma. Ook met live artiesten. Ja, ja. In dit geval vanavond niemand minder dan MacGyver. Jawel, de man uit Gilze.
1: Yes, yes.
0: Ja, man. Ja, man. Vibe je nog een beetje?
2: Als mijn mic aanstaat
0: ook. Oh ja, sorry, man.
1: Ja.
3: Nu vibe weer.
1: Ja,
3: nu
1: vibe
3: is back.
1: De vibe is
0: de
1: back.
0: De vibe is terug, ja.
1: Ja, man.
0: Je had ons sowieso al geblest met een live sessie voor het nieuws. Gruwelijk. Dat is die jungle. Perfecte aanloop eigenlijk om het zomaar te zeggen naar het nieuws. Het
1: blijft relevant, dus ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Want om toch maar even terug te komen daarop, op die track. Is het allemaal zo'n jungle voor je?
1: Ik probeer mezelf een beetje tegenwoordig uit te tunen van... grappig genoeg dat deze instrument er nog op staat, maar ja. een beetje uit te tunen van alles wat je ziet. Dus ik heb wel Facebook nog gewoon en ik heb Messenger. Maar ik heb die app heb ik gewoon van de een op de andere dag gewoon gedelete, man.
0: Ja.
1: Dus te veel voor mij, snap je?
0: Ja, ik begrijp inderdaad wat je bedoelt. Het heeft me de laatste maanden ook helemaal zuur gemaakt.
3: De andere apps worden nu ook gewoon Facebook, hoor. Het is alleen maar negatieve nieuws, jongen. Je wordt er doodmoe van.
0: Ja. Maar ook gewoon de comments die je ziet. Gewoon, niks is meer positief, om het zomaar te zeggen. En dat wilde ik zeggen. Daardoor ben ik ook zuurder geworden, drijven.
3: Jij bent één zuur persoon, jongen. Jij bent echt een augurk.
0: Augurken die zijn nog best lekker. Maar goed, daarin heb je inderdaad gelijk. En het heeft je ook gewoon rustiger gemaakt?
1: Dat op zich wel, ja. Ja. Gewoon een beetje gewoon afstand doen van inderdaad van die constante negativiteit.
4: Ja. Ze volgt het nieuws ook niet?
1: Nee, niet zo much. Hè? Nee, ik zie wel eens wat voorbij komen en denk, oh ja, oké, weet je wel. Maar zeker van natuurlijk echt het... Het globale, mondiale nieuws. Ik heb mijn eigen mening, weet je. Ik probeer op de hoogte te blijven van verschillende kanten, denk ik. Kijk, bijvoorbeeld het hele verhaal rondom Rusland, dat doet mij vrij weinig. En dat heeft ermee te maken dat ik een Russische ex heb. Dus ik heb het van dichtbij in Rusland ook mogen ervaren, laat ik het zo zeggen. In dezelfde week ben ik van New York naar Sint-Petersburg gegaan. Dus ik heb twee zogenaamde uitersten in één week gezien. En het enige verschil was dat de metro in New York fucking smerig is. En in Rusland fucking schoon en cheap. Ja. Snap je? Ja. Als je mij vraagt van ja, we moeten terug naar het Nederland van vroeger. Het bescheiden Nederland. Dan moet je in Rusland zijn, niet in de States, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Enough said, snap je? Dus dat heeft mijn wereldbeeld veranderd ten aanzien van hoe ik het nieuws tot mij neem. Als ik dan weer zie dat ze iets roepen over Poetin, dan denk ik
0: Ja, misschien ben ik wat dat betreft nog een beetje te bevooroordeeld. Maar jij zou eigenlijk iedereen aanraden om zo'n trip misschien naar Rusland, het kunnen,
1: het kan
0: maken.
1: Nee. In januari zijn we daar met de familie naar Wit-Rusland geweest, naar Minsk. Via, moet ik even nadenken, hoe heet dat nou? Vilnius, dat is Litouwen volgens mij. Dus daar naartoe gevlogen. Bus gepakt naar Minsk en op de grens van zeg maar Europa naar Sovjet, om het zo maar te zeggen, staat er een bord bij de grens. Denk goed na dat je de grens overgaat, because you might not come back alive. En waar Alexis van, dat is best sad, man. Ik zit hier, hè, dus niks. Ik heb de beste tijd van mijn leven gehad voor de bruiloft van mijn broertje in Minsk. Fucking mooie stad.
4: Wat bedoelen ze daar dan echt mee? Echt letterlijk die boot?
1: Afschrikken. Van, beter ga je niet. Want
3: beter
1: het is
3: blijf
1: daar
3: in
1: zo...
3: Europa.
1: Vilnius was grimy. En Minsk was niet grimy. Kan ik jou vertellen. Minsk was nice. En meer mensen spraken Engels dan in Rusland. Dat wel. Wit-Rusland is iets meer. Maar er zitten ook veel meer Oekraïners, denk ik. Maar het voelt gewoon voor mij als wat ik in Rusland... tot twee keer toe bevaren was voor mij hetzelfde.
0: Ja.
1: Alleen iets anders.
0: Ik ben verbaasd, man. Ik
1: kan er gewoon heen, man.
0: Het is echt voor het eerst dat ik zeg maar een andere kant zeg maar hoor van. Want op de traditionele media, die we nu ook al minder volgen, is het crazy,
1: Omdat ze zeggen dat het crazy is en het bevestigt zichzelf omdat ze hebben gezegd dat het crazy is. Maar als je daar bent en.
3: Ze hebben gewoon een boeman nodig, toch? En Poetin is gewoon een makkelijke stempel.
1: Altijd.
4: Ja.
1: Rusland heeft het altijd al gedaan als je kijkt. Naar Hollywood en hoe...
4: Ja.
1: Tuurlijk, ik ga niet communisme verdedigen. Ik denk dat er heel veel slechte kanten aan hebben gezeten. Dus daar is bewijs van. omgekeerd evenredig. Is ook niet alles zuiver hier. Maar om nou een heel land te demoniseren en te zeggen, ja, het gaat zo slecht daar. Ik kan jou vertellen, van 2023 op 2024, in dezelfde wijk waar ik doorheen heb gelopen. Ene jaar was er niks. Andere jaar was het helemaal gerefurbed door de jonge generatie. En gewoon spat nieuw, alles, nice bars, alles. En betaalbaar. Ja, ik weet niet wat daar slecht aan is. Nee, en hier gaan winkels dicht. Dus ik denk dan van, maar ja, dat klopt niet, weet je.
0: Ja, ik,
1: met mijn eigen ogen gezien, weet je. Dat is niet,
4: nee, daarom,
1: geen bullshit. En heel veel pages, en daarvoor blijf ik dan wel op Insta. Los van muziek natuurlijk en zo. Als je in dat algoritme een beetje terechtkomt van mensen die daar dus vandaan komen of ook zijn geweest, of dan zie je dus die kant ook.
0: Ja, precies.
1: En
0: ja,
1: ik herken dat nu, dat ik denk van ja, dat is echt gewoon, dat is het, weet je wel. Ja. Dus voor mij voelt dat meteen herkenbaar.
0: Ja, man.
1: En dat is mooi, man. Dat is met reizen gewoon in general, weet je wel. Ja. Dit moet je doen, man, niet dit.
0: Ja, man. Ja, keuzes. Period, keuzes, man. Die mensen maken. Over keuzes gesproken. Je kan vanavond ook een keuze maken in de draaien of dumpen. 085-029-2222. Of via de Galaxy app. Via Galaxy Insta of de Vibes Insta.

0: wanna be.
1: Ja, ik ga heel eerlijk zeggen, ook voor mij is dit echt een hele lastige man. Maar ja, heb je een tussenstand in de tussenstand?
2: Ja, inderdaad, gaan we even kijken naar de tussenstand. Want we zien daar Nas met 29%.
1: Oh, shit.
2: En Onyx met Slam Harder, 71%. Oh, dus,
3: de naam zegt dat al.
2: Slam Harder staat toch ja, een beetje voor. Maar ja, hey, we hebben nog tijd. Dus als je zegt van ja, hey, I can Nas. Ja, die moet ik gewoon horen van het einde van deze avond. Dan moet jij gewoon stemmen op Vibes.show. Of app ons.
1: Of 085-029-2222. Ja. En ik zag een van de reacties voorbij komen volgens mij van als het Onyx wordt, dan luister ik vanavond voor het eerst of zo. Wat was het?
2: Ja, Life of Brahma. Hey, what up?
0: Ga ik voor het eerst luisteren.
1: Ja, welkom bij de show, man. Sowieso. Ja.
2: Top dat je nu aan het luisteren bent misschien. Ja.
1: Ja, nou ja, sowieso moet je elke week luisteren. Ja, want het is elke week een vibe. En straks in de show gaat MacGyver ons sowieso nog blessen met wat bars door de mic, door de Vibes mic, Galaxy mic. En daar kijk ik sowieso ook naar uit. Maar, we gaan jou straks ook nog in de Vibes seconds gooien. De Vibes seconds, dat zijn paar dilemma's die wij voor je hebben. En het fijne zou zijn om daar binnen 5 seconden op te antwoorden.
2: Oef.
1: En zou je al een voorbeeldvraag willen hebben?
2: Ja.
1: Oké. Voor de rest van je leven alleen nog maar rappen in het Nederlands of vanaf nu volledig in het Engels droppen?
3: Engels.
1: Gewoon gelijk straight. Engels. En normaal gesproken, na de Vibes Seconds, als we alle vragen hebben gehad, mag je terugkomen op eventueel wat vragen. Dus, Engels, waarom?
3: Oh, dat is ook een waarom. Ja.
1: Nee. Ik bedoel, hiermee kan je alvast in de vibe komen wat je straks te wachten staat.
3: Bond.

0: Fresh KM en Lassa. Bare Minimum hoorde je hier voorbij komen bij Vibes. En ja, hier in de show is het sowieso geen minimum. Want we hebben hier gewoon maximale dingen. Want dames en heren, we hebben nog steeds MacGyver in de show.
1: Ja.
0: Yeah. Jawel man, jawel. Ja, de reden natuurlijk ook gewoon dat je hier bent.
1: Ja.
0: Is dat je bezig bent geweest met een nieuw project.
1: Yes.
0: Want ik zie al de hele tijd een paar prachtige platen, een paar vinylplaten.
1: En cassettes.
0: En cassettes ja. Liggen. Vertel man, ja, waar dus, ben je mee bezig geweest?
1: Om een lang verhaal zo kort mogelijk voor de radio te houden. 2000. Laat me denken, 2022 of zo was ik in Den Haag. I Love Hip Hop Festival.
0: Hey.
1: En dit is gewoon een persoonlijke ervaring. Dus is niks. Trouwens, hij staat ook op die plaat. Dus ik Elmerik had ik nog nooit echt face-to-face echt heel vaak gezien of ontmoet. Dus daar kwam ik hem tegen. Backstage en pap, box. En daar bleef het een beetje bij. We hebben wel nummers uitgewisseld, maar het is nooit echt tot de collab gekomen of zo. En jaren daarna ging ik erover nadenken van, ik zie dit te vaak. Ikzelf. Met like-minded MC's of mensen van wie ik weet van jullie kunnen knallen, jullie hebben ervaring, jullie staan je mannetje, weet je wel. Conculega's, concurrenten of collega's. Je geeft de box en dat was het. En dan zien we elkaar nooit meer. En we doen nu ook niet echt iets, weet je wel. Ja. Dat is rare shit, weet je wel. Dus dat bleef een beetje bij me hangen van ja, maar ik weet dat iedereen wel kan knallen. En ik weet ook dat ik zelf kan knallen.
0: Ja,
1: dus. Maar waarom gebeurt daar niet echt iets mee? Iedereen blijft een beetje op zijn eilandje, maar we dap up, weet je wel. En je ziet natuurlijk ook heel vaak archiefmateriaal voorbij komen van bijvoorbeeld die in-store sessions bij Fat Beats. Met Kanye met zijn backpacks in het non-fiction, Common, weet je wel. Dan denk ik, fuck man, daar zou ik bij willen zijn, weet je wel. Maar dat kan niet, dat is niet meer. En ik ben opgegroeid met soundbombing van die raucous area, era. En toen ging er gewoon een kwartje vallen van, ja, maar wat nou? Eigenlijk ook waar we het een beetje over hadden met het freestyle collectief Vrijspraak, waar die homie Rick van mij mee bezig is.
0: Oh ja, ja.
1: Die dingen kwamen gewoon bij elkaar. Dus wat nou als ik een in-store maak en misschien ook gewoon een project daaraan koppel en die dingen samenbreng. En die artiesten dus ook samenbreng van wie ik weet van jullie kunnen freestylen. En of in de booth zijn jullie in ieder geval hard, maar ook live weet ik dat jullie echt rocken. En heel veel rappers, upcoming rappers, waarvan jullie zeggen van ja, volg je dit? Ik weet dat deze boys jullie de moeder rappen, snap je? Live.
0: Ja, ja, ja.
1: Want ze zijn lang in de game. Ze weten wat ze doen. Elke persoon die plaat, daar weet ik het van, snap je? Dus ik dacht, ja man, ik heb een nummer, dus ik app iedereen gewoon van yo. Heb je een B-side liggen, een demo, een rough cut waarvan je denkt, ja, net wel, net niet, of ja, maar die moet ik hebben. Stuur me die, ik maak er een mixtape van à la soundbombing, zeg maar, is gewoon raw. Dit is wat er out there is of gaat komen, of wat je misschien nooit gaat horen, behalve hier.
0: Ja.
1: En laten we dat vieren met een in-store in Amsterdam.
0: Super leuk.
1: Waarin iedereen misschien die track doet en nog één of twee eigen tracks, waarvan we van elkaar, maar ook heads die erop afkomen, kunnen zien van oh shit, maar ik ken de Riskan nog niet, man. Fucking hard, weet je wel. En vice versa. Dus het is een soort van kruisbestuiving meets alles. En een knipoog, zoals ik altijd een beetje doe, een eerbetoon aan soundbombing. En bombing, als in graffiti, van stad naar stad. Overal de king zijn, toch? Alles ondersprayen.
0: Ja.
1: Maar nou doen we het met rhymes. Dus als een trein die door Nederland gaat, gaan we van stad naar stad eigenlijk al die MC's oppikken of bomben, weet je wel?
0: Super dope concept.
1: Gewoon dat helemaal samen in elkaar gedraaid en boom, daar kwam die mixtape gewoon uit.
0: Ja,
1: klaar.
0: Ja.
1: Dus we hebben uiteindelijk het zover gekregen om DJ DNS, ikzelf en DJ Picky voor de vormgeving om cassettes te maken en handcut vinyls. Dankzij Finesse Records en FTL Records.
0: Dope. Shout out naar hun.
1: Yes sir. En ja, een hele beperkte oplage dat gemaakt. En de reden daarachter is, omdat ik dus ook zie van marketing heeft de overhand genomen. Maar het bijzijn is meemaken aspect gaat dood. Zo. Ik wil dat je erbij bent. Wees in de ruimte met die MC's die jou echt baffelen, snap je? En als je er niet bij bent geweest, kan je waarschijnlijk dit ook niet meer kopen.
0: Ja,
1: dus je had er echt bij moeten zijn om die vinyls of die cassettes te grabben, weet je wel?
0: Dat

0: dat is wat mijn hart warm maakt altijd. En dan maakt het niet uit of je mijn concurrent of mijn collega bent. Ik weet gewoon van dit is waarom ik hiervan hou.
1: Ja, precies.
0: Ja. Period. Maar dat moet vastgelegd worden, man.
2: Hoe ga je tegenwoordig om dan met... Ja, met mensen die misschien geen platenspeler of cassettespeler hebben.
0: Ja. Nee, ja. Die zijn er genoeg, toch?
2: Ja.
0: En cassetten, ja. Maar ik was ook eerst van, ja, weet je wel, wat moet ik daarmee? En toen zag ik voorbij komen dat Rewind is een bedrijf wat dat die moderne cassetteplayers maakt. En die kan je gewoon met je Bluetooth headphones en je USB-C opladen en beluisteren.
2: Ja.
0: Dus je kunt gewoon... En ook dat, ik wandel vaak samen, s'avonds. Dat is dan met Spotify, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar laatst dacht ik van, hey man, ik ga gewoon die cassette erin poppen. En dan moet ik hem front-to-back luisteren. Kan ook niet skippen, toch? Dus ik ben weer helemaal centered als ik muziek luister.
1: Ja.
0: En niet dat ik iedereen terug wil brengen naar die stoffige... Oh ja, net zoals vroeger, het vinyl klinkt beter. Fuck that, weet je wel. Maar het is wel een mooi bijgevolg van als je het eenmaal opzet.
3: En je luistert altijd de hele tape. Precies wat je zegt. Want je hebt geen skips, want je luistert door. Anders moet je doorgaan spoelen. Is altijd gedoe. Is met vinyl.
0: Want dat is ook een mixtape, toch? Ja. Je luistert niet om te skippen. Je luistert om te kijken hoe DNS het heeft gekat. En of ik misschien iets anders zeg, knipoog, op de vinyls dan op de cassette tapes. Hey. Omdat ik meer of minder tijd heb.
1: Hey.
0: Ja. Hey. Maar, zo ben ik, weet je wel.
1: Ben je dan ook een host op de mixtape? Of is het echt de DJ die het... Het is een combi met DJ die het aan elkaar mixt. Ja. En oké, dus de echte, wat je zegt, essentie van een mixtape.
0: Ja, en kijk, soundbombing, dan moet ik wel heel... correct en concreet blijven. De eerste die mij in ieder geval heeft geïnspireerd, dat is met Evil D van Black Moon. En die doet het volgens mij allebei tegelijk zelf.
1: Oké.
0: Zo goed kan ik niet DJ'en. Ik kan wel scratchen en zo, maar dat ga ik niet doen. Maar ik kan wel dit zo bij elkaar brengen. Ja. Want niemand doet dat in Nederland. Dus waarom niet? Weet je wel?
1: Ik zag net de cover van de cassette. Je had het net over een trein. Maar wat is de cover? Dat ziet er wel heel interessant uit.
0: Dus ik wilde eigenlijk een spoorwegkaart hebben van Nederland. En Nicky Greffer ook van origine heeft dat dus, heeft het spoorwegnetwerk van Nederland eigenlijk een beetje gepaint, zeg maar. Met ook de kleuren van Nederland een beetje rood, wit, blauw. Maar wit is dan eigenlijk geel, want dat is ook de kleur van NS. En meer is het niet dan dat, denk ik. Dus het is Nederland-based. Het zijn ook Nederlandse MC's, Nederlands of Engelstalig. Van alle generaties, dus van de jaren 80 tot nu. Zo'n beetje staan op die tape. En als je
2: hem
0: opent...
2: En dan hebben we het bijvoorbeeld over een Def P bijvoorbeeld.
0: Nee, Def P dan toevallig niet. Oh. Maar van de Divorce Passie. Dus een van de passies die echt doorbrak uit de regio Uden, Helmond. Die regio, die waren Engelstalig.
2: Ja, ja, ja.
0: In de jaren 80, weet je wel. Dus daar is een MC van te horen. Maar ook een George Kush, die van nu is. Zeg maar. En een Insano, die een beetje zo daartussen doorzweeft. Net zoals ik.
2: Waarom keek je dan weer gelijk naar mij, Yoshi?
1: Ik moest gewoon even.
2: Okay. Ja. Ja, nee, ga verder.
0: Nee, maar goed. En de in de vormgeving, dus de tracklist zelf, is dus ook net als een NS... hoe noem je dat? Tijdsplanning,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Precies.
0: Dat je van station reist.
1: Nice.
0: Ja, man. Zo hebben we, we hebben het gewoon een beetje zo van Nederlands.
2: Het is gewoon een reis door nostalgie dan of zo. Je hebt
3: een reis door een mixtape.
2: Ja, precies. Ja. Je hebt cassetten. Je terugdenken aan de tijd dat je met de trein ging en dergelijke.
0: Toch? Maar dat is toch meer hip-hop dan dat kan je toch niet hebben met je backpack in de trein.
2: Met je headphones.
0: Ik snap je.
2: Ja, man.
1: Wat dit... Is iets, een concept wat ik ook wel, misschien mis. Maar vroeger had je, het is vaak dat je gewoon weinig complete verhalen. Dit is echt een heel verhaal. Cover, het idee, alles is, past bij elkaar. Dat vind ik tof om dat je dit zo samenbrengt, zeg maar.
0: In de hoop dat het dus kruisbestuiving veroorzaakt, maar ook een voedingsbodem voor... Meer van dit, want er is veel meer van dit. Weet je, we kunnen ook, ik wil niet meteen heel genderist overkomen of zo, maar je kan ook een female tape maken. Of je zegt van, we doen soundbombers, maar dan doen we het meer internationaal. Dus meer met vliegtuigtickets-achtige dingen.
2: Hey.
0: Snap je? Je kan het uitpakken, toch? En dat vind ik hard.
3: Dat is dope. Thalys. Ga je eerst Europa zo.
2: Reis door Europa.
0: Ik werk veel internationaal, dus and I can appreciate it. Dus we kunnen ook iemand uit Duitsland pakken en uit de UK, weet je wel.
2: Ja, man.
0: Whatever, snap je?
2: Super dope. Ik zie het al inderdaad voor me, man.
0: Graffiti's overal, dus bombing ook, dus sound ook, man.
2: Ja, man.
0: That's
2: zeker.
0: It. Snap je?
2: Straks ga je ons nog blessen met wat bars door de mic. En misschien kunnen we weer een oproep doen aan producers. Ik bedoel, heb je nog beats liggen? En we mogen MacGyver misschien dan on the spot zetten. Misschien wel op jouw beat. Hoe sick zou dat zijn? Mm-hmm. Stuur je beat gewoon in. 085-029-2222. En wie weet hoor je MacGyver zo meteen op jouw beat hier in de studio, want
1: het is een freestyle.

0: koning, hè?
1: Het is een vergeten
0: dat. Ja, hij kan dat gewoon. Dus laat dat zeker een message voor jou zijn als producer. Van, wil jij dat? Dan
2: moet ze hem WhatsAppen, de file of zo.
1: Ja, je kan tegenwoordig naar althans vaste nummers ook gewoon appen. Ja. Dus geen probleem. 085 029 22 22. En jouw beat komt gewoon hier in de studio uit. Of het nou een WAF is, of het nou een MP3'tje is, stuur het op.
3: Vibes is powered by Axt.
4: Waar jij de laatste news, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt online.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: ik ga heel eerlijk zeggen, toen de geruchten gingen dat Noah Lang misschien naar Ajax weer terug zou komen, heb ik deze echt zo hard elke keer gepompt. Niet normaal. Ik had echt zo'n hoop dat die zou komen. Maar ja, weet je. Misschien in de winterstop.
1: Het loopt best lekker, toch?
0: Ja, het loopt, het loopt niet verkeerd, moeten we zeggen, inderdaad. Maar toch zie ik Noah Lang nog steeds graag naar Ajax kopen, man.
1: Ik denk niet dat het gebeurt.
0: Nee?
1: Nee. Nou,
0: Cruijff is aan het koken, man.
1: Ja, ja. Maar we hebben ook nog wat jonge gastjes lopen.
0: Dat is waar.
1: We moeten niet elkaar in de weg gaan lopen.
0: Wat betreft onze kleine uitstapje richting het voetbal, man. Jawel, dames en heren, we hebben nog steeds MacGyver in de studio. En ik ga het gewoon zeggen, we mochten een oproep doen aan producers om MacGyver on the spot te zetten. Er wordt druk gereageerd qua beats, man. Voor de mensen die het niet weten, je kan gewoon naar een vaste telefoonlijn appen. 085-029-2222. Stuur je beats in, man. En je kan een gruwelijke featuring live op de radio krijgen van MacGyver. Fuck, wie wil dat nou niet?
1: Hard, man.
0: Shit. Voordat het zover is, gaat MacGyver onze mic eerst nog blessen met een track van hem.
2: Yep.
0: Na de test.
2: Yes, sir.
0: Heeft dat nog introductie nodig?
2: Nee, man. Nee? Gewoon lekker knallen. Shout-out DJ K-Def, man.
0: Ja, toch.
2: K-Def, Lords of the Underground, New Jersey.
0: Geef hem nogmaals een vibes applaus, dames en heren, want je hoort hem weer live bij ons in de studio.
2: Let's get rowdy.
0: MacGyver.
2: Let's get rowdy on air. Als je denkt dat je geluid niet goed staat, probably right. This is not a test. Pop this shit. It's MacGyver, man. Check. Yeah. Ik give hem hell met die sickle cell sickness for the masses. In

0: rondje zijn. Als je denkt dat er wat mis is met je speaker, met je geluid, dan... Want ik was echt al schuin aan het kijken van, hey.
1: Super dope, man. Geef hem nog een keer op mijn applaus, man.
0: Yeah. DJ DNS on the beat.
2: Yes. On the cuts.
3: Super,
2: on the cuts.
3: Dope. Super dope.
2: K-Def en DJ DNS.
0: Ja, man. Shout-out naar Remmel en sowieso. En, ja, man. Brengt ons eigenlijk bij het volgende.
4: Hoe, wat, wie, waar? We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibes Talks.
0: Juist, ja. En in de Vibes Talks pakken we de Vibe Seconds erbij. We gaan MacGyver. Ja, ik hoop dat hij er ready voor is, want hij heeft natuurlijk net gespit. Maar we willen hem wel het vuur onder de schenen leggen wat betreft de Vibes Seconds.
2: Mm-hmm. Zeker.
0: Are you ready?
3: Let's get it, man.
2: Ja, nou, laten we dan meteen beginnen. Je volgende release party vieren is Zweter Underground Kelder in Tilburg. Mm-hmm. Of in een doopclub in de ijskoude Canada.
3: Tilburg.
0: Oeh,
3: grimy,
0: okay.
3: grimy.
0: Oké. Okay. Ja. Een track opnemen over het rustige, nuchtere leven in het Brabantse Geelze. Of over het keiharde, gritty straten, de straten van New York.
3: Lastige, man. Ik zou zeggen Geelze. Want ik denk dat je het heel breed kan interpreteren, maar we gaan geen dingen spitten waar we niks mee hebben, man. En ik ben niet van de grimy streets in New York. Ik ben daar niet, kon er niet vandaan, dus waarom, no sell-out shit, man. No gimmicks.
2: Goed, gaan we naar de volgende. Wat geeft jouw pen de meeste kracht? De taalkennis van je Canadese roots of de Brabantse mentaliteit van keihard werken?
3: Oh, wat was die eerste ook alweer?
2: Taalkennis van je Canadese roots. Of de Brabantse mentaliteit.
3: Als ik drink champs was, dan moest ik drinken, man. Dus ja. Beide, man. Dus echt beide. Ja, okay. Ja, ja.
0: Een bomvolle club in Amsterdam plat spelen of een exclusieve underground show doen voor een hardcore hip-hop head in Taiwan en China.
3: Ja, ik zou de eerste ook zeker doen. Maar ik ga echt voor optie 2, man.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja. En dat is puur omdat ik er geweest ben en weet wat het me heeft gebracht.
0: Je mag zo meteen terugkomen op eventueel.
2: Cool, ja, inderdaad. 5 seconden antwoorden, daarna mag je terugkomen. Dat doen we daarna. Gaan we naar ronde 2.
0: Sorry, we zijn streng, man.
2: Ja. Je hele volgende album laten produceren door Pete Rock. Mm-hmm. Of
3: door Lies Professor.
0: Oh.
3: Damn, ik denk toch wel Pete Rock, man. Ja, Pete Rock.
0: Oké. Een stoffige, rauwe 90s boombap beat met rollende snares of een moderne, zware underground drumloop?
3: Ik weet niet wat ik bij die tweede moet denken. Ik denk dat ik voor de tweede ga.
0: Ik denk misschien een beetje richting de 808.
3: Oeh, sick. Nog steeds 2.
2: Oké. Altijd 100% onafhankelijk alles zelf uitbrengen. Of de rest van je carrière releasen onder het internationale 100 Mad label.
3: Eerste. Annex. Eerste.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Okay. Wat is het belangrijkste voor een MacGyver track? Een loeizware kickdrum die je borstkast raakt? Of een rijmschema waar andere rappers hoofdpijn van krijgen?
3: Eén. Met pijn in mijn hart. Eigenlijk kan ik niet kiezen, maar één.
2: Dan de rest van je leven herinnerd worden als de ultieme end of the week freestyle kampioen. Ja. Of als de beste studio lyricist van Nederland.
3: Nee, absoluut één. Nee. Eén.
0: Volledig je tekst vergeten tijdens een live uitzending op nationale televisie. Of je mic die halverwege een legend tijdens een legendarische cijfer uitvalt.
3: 2.
0: Ja?
3: Ja.
0: Fuck die cijfer.
3: Nee, a cappella kan je doorgaan.
0: Ah ja.
2: Kijk, ik denk dat ik deze een beetje wel weet al, maar we weten het niet zeker. Een geblindeerde freestyle moeten gooien op een moordend tempo. Of een uur lang moeten battlen tegen een rapper die je diepste geheimen kent.
3: Oeh. 1-1-1. 2 wordt slachthuis.
0: Oké, dan. Doen we de laatste twee. Wat mag absoluut niet ontbreken tijdens een luistersessie? Een ijskoud biertje met de crew of kratten volstoffige vinyl op de achtergrond?
3: Twee.
2: En dit is misschien... Ja, we gaan hem doen. Je videoclip schieten in een luxe, steriele studio... of rouw op de straten tussen de bakstenen en de graffiti?
3: Twee.
0: Dat waren de 5 seconds, dames en heren.
3: Nice.
0: Pittig, hè? Pittig. Top.
3: Sommige wel, ja.
0: Is er een vraag waarop je terug wilt komen?
3: Ik denk Taiwan, man. China, Taiwan. Ik denk dat er wel de mooiste is.
0: Oké, ja, je koos inderdaad om voor een internationale carrière te gaan dan. Een exclusieve underground show doen voor hardcore hip-hop heads in Taiwan en China. Mm-hmm. Waarom?
3: Ja, natuurlijk omdat ik daar ervaring mee heb. Wat het mooi maakt, zeg maar, om zo ver buiten je comfortzone te gaan. In een land waarin mensen je taal en cultuur misschien niet snappen. En helemaal boxed in hun eigen bubbel zitten. Is dat je dus ziet wat er mogelijk is. Wat er anders kan. En wat ook verbindt.
0: Ja.
3: Zeg maar.
0: Ja.
3: En ja. Dus gewoon, Azië is gewoon anders. Ja, ik hoef jou aan te kijken en dan weet je nog beter waarschijnlijk dan ik hoe dat zit. Maar...
0: En daarmee bedoel je Hiroshi natuurlijk.
3: Ja, snap je? Dus,
0: Nou, ik moet zeggen, een week nadat hij terug was, wist hij kende die Japans niet eens meer.
5: Nee, moest ik hem de weg uitleggen.
0: Precies.
2: Ja, zo gaat dat inderdaad.
0: Nee, man.
3: Ja, het is gewoon bijzonder, man. Ja. Azië is gewoon anders, man. Dus voor mij was het een reverse culture shock om weer terug te komen. En het heeft echt gas gezet op mijn ontwikkeling. Na Mad Medic. Ja,
0: okay.
3: Dat was in die tijd in mijn eerste Mad Medic plaats, zeg maar.
0: Als je dan een beetje specifieker... Wat heeft jou veranderd?
3: Ja, precies wat ik nu zeg. Dus het feit dat... er zijn zoveel mensen bijvoorbeeld in China. Terwijl Taiwan, Taipei was heel klein en bescheiden. Dus dat was ook echt een rotshowtje. Maar het was wel nice. En Taipei is super nice. Maar in Beijing zag ik pas echt wat is.
0: Ja.
3: En wat Nederlands ook niet is. Snap je? Ja. Dus ik kwam terug met een heel ander besef van mijn eigen cultuur. Omdat daar is het gewoon... Hé, maar jij bent hard, man. Zullen we iets doen? Nee, next. Klaar.
0: Ja.
3: Dus als wij nu gaan... Het is net als New York. Weet je, dan kan je gelijk knallen, boom, 24/7.
0: Ja.
3: Dus je moet mee. Je moet knallen. Je moet er staan. En er zijn veel meer mensen. Dus alles is massaal. Massief en...
0: Ja, man, dan snap ik volledig jouw keuze in deze. Ja,
3: zeker,
0: dankjewel voor dat wij jou even het vuur onder de schenen mochten leggen. We deden eerder dit uur een oproep aan producers om beats in te sturen. 085-029-2222. En ik moet zeggen, er zijn wel wat beats binnengekomen.
2: Ja.
0: Shout-out naar alle producers die hebben gereageerd. Want ja, ik moet wel zeggen, het is een unieke kans om live in een radioshow jouw beat te horen. En dan ook nog eens met een artiest erop.
2: Ja.
0: En niet de minste, dames en heren. Het is gewoon MacGyver. Dus dat. Een van de beats die we hebben gekregen is... Van een producer, Raw Rhythm, als ik het goed zeg. En het is een banger. We zijn blij dat we dit mogen doen, sowieso. Shout-out naar MacGyver, want we mogen jou bij deze on the spot zetten. Het is een gruwelijke beat geworden. Ik heb net al een beetje geluisterd. En met goedkeuring van MacGyver, natuurlijk. Dus,
3: I like it.
0: Jij gaat een freestyle droppen hierop.
3: Ja.
0: Fucking sick.
2: Ja.
0: Fucking sick.
2: Heel benieuwd.
0: Ik zou zeggen, laten we hem in ieder geval een vibes applaus weer geven. Want dit is gewoon zo uit de mouw geschoten. Hier live bij ons in de show, MacGyver.
3: Ik wil even een paar woorden voor jullie hebben. EPP. Okay.
0: Oei.
3: Ja, je moet ook zelf aan de spark.
0: Sowieso vibes.
3: Vibes.
5: Yokohama. Toronto Raptors.
3: Alright, Toronto Raptors, Yokohama en vibes.
0: Juist.
3: Oké.
0: Okay. Right. Super dope.
3: Check. Kom altijd nice als actualiteit. Als de New York Times geef ik jullie die vibes.

0: laten grappen. Met het grootste gemak kan je dus pakken. Ook al kan ik zo de beat helemaal opzij schuiven. En ik blijf maar doorgaan. Hij kan het al voor je verklappen. Dit is mijn guy van motherfucker. Je weet hoe ik het doe.
1: Goddamn.
2: Ja. Ja. Wat moet ik nog zeggen, boys?
3: Inhoud. In freestyle. Vaak is het, gaat het nergens over. Nee, ik bedoel, dit is lijp. Lijp is shit. Ik bedoel, de eerste woorden die we hebben gegeven, die verwerkt hij echt heel nice.
1: Ja, man.
0: Thanks, man. Thanks.
1: Ja, man. Shout-out naar jou, man. Dankjewel voor deze,
0: thanks
1: dat wij jou aan de spot mochten zetten.
0: Yes, sir.
1: Shout-out Raw Rhythm voor het opsturen van de beat. Tot slot, waar kunnen we jou binnenkort nog allemaal verwachten? Waar kunnen we jou vinden? Ja, je zei al eerder, social media. Ben je minder? Dit weekend?
0: Ja, nee, dit weekend toevallig. Vrijdag in Roosendaal. Bij de Kicks & Snares reunie gaan we way back mee trouwens. En die hebben ons gevraagd om terug te komen na, wat is het, 8 jaar of zo.
1: Super dope.
0: Dus dat is super dope. En de dag erna in Helmond doen we freestyle ding ook op de Urban Matters randprogrammering.
1: Super dope, ja, man. Je zei dat je al minder op social media zat, maar waar ben je allemaal te vinden?
0: Op Insta wel. Dus Facebook Insta is een beetje on the low, maar Insta, Keimer MacGyver, K-Y-M-E-R-M-C-G-Y-V-E-R, Keimer MacGyver. Daar drop ik altijd een beetje alles op, man.
1: Nogmaals, dames en heren, geef de man een grote vibes applaus. Niemand minder dan MacGyver!
2: Hey. Ja, man. En dat is het project morgen 6 uur bij Finesse Records.
0: Ja. Yep. Morgen 6 uur.
1: Morgen om 6 uur.
0: De vinyls en de tapes komen online. En de digitals op mijn Bandcamp.
1: Juist, ja. Rest ons nog de einduitslag van het draaien of dumpen laten
2: weten. Je hoort hem al.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Onyx, slam harder.
0: Peace.
1: Shout-out naar de mannen. En wij checken jou volgende week weer bij een nieuwe uitzending van Vibes.

0: the music. Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
1: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
1: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
2: This is Galaxy. It's 11 p.m.
3: Dit is het Galaxy News. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Co-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover de Galaxy News Update.
4: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Als aannemer, veel stress.
7: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
7: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké.
7: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf morgen in de bioscoop.
5: We are
13: hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
14: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.

This is Galaxy Radio,

mind. Maar we stoppen niet en blijven overeind. Dit is iedereen, maakt niet uit, sad, boos, blij. Dit is elk kind die hetzelfde voelt, net als wij. Dit is black, brown en iedereen die op mij lijkt. Dit is werk, pijn, moeite, ook wanneer de zon niet schijnt. Dit is voor degene die je zei, wil je er niet bij? Dat is juist omdat ze zien, jongen, niemand is als jij. Dit is elk oor, maar ook elk oog die hiernaar kijkt. Vuist in de lucht, als je me begrijpt.